0: 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister app.

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
2: Check phonics.nl
1: of de NPO Live.

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister-app.

0: вас, Варваша. Rise and shine, good morning, good morning, good morning. Je kent het wel. Dan ga je weer naar een nieuwe show, een nieuwe vissa. Maar wat ga je dan aantrekken? Kijk in die freaking kast van je. Misschien heb je nog iets daar liggen of staan of whatever. Daar wil ik het met je over hebben. Luister goed. Koop jij een nieuwe outfitje voor elk evenement? Of ga je hem gewoon recyclen? Eerlijk zijn, hè? Koop je een nieuwe outfitje voor elk evenement? Of recycle je gewoon je andere outfit van een paar jaar geleden? Let me know!
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check funnix.nl
2: of de NPO luisterapp.
3: Fernando.
0: It's the good vibes only. This is Kulas. Waar was je? Hier, keep it hot, keep it bad.
3: Your city, your city.
4: FaceTime, anywhere, anytime. This is jouw show.

0: dat weer paraat. Vandaag weer met de morgen minuut 5 van Fernando. We gaan weer lekker een nieuwe tunes voor je afspelen. Dus je gaat sowieso bewegen. Ja toch, zet je dansoutfitje aan en ga lekker schudden en bewegen. Nou, in dit geval sta je op in je pyjama. Ook een mooi outfitje toch? Good morning, over outfitjes gesproken. Morgen is het zover, de Phoenix Awards 2026, de 13e editie uit mijn hoofd. En ja, daar hoort een outfitje bij. Maar ja, weet je het ook tegenwoordig is? Je wilt bezuinigen en besparen en daar het laatst ook over. En een van die manieren om dat te doen is om geen nieuwe shit te kopen. Gewoon je oude shit weer te gebruiken. En gewoon het zo, zeg maar, combineren dat het lijkt alsof je weer nieuwe dingen hebt gekocht. In ieder geval, that's the way volgens heel veel mensen. Maar de vraag is, koop jij een nieuwe outfit voor elk evenement waar je naartoe gaat? Of ben je iemand die denkt, weet je wat, ik recycle die motherfucker. Ik ga in mijn kledingkast en ik ga een outfit pakken van 2 jaar geleden en ik represent hem alsof ik hem gisteren heb gekocht. Dat kan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook wel eens gedaan. Heel eerlijk, als ik heel eerlijk ben. Want, weet je, het is tegenwoordig, we zijn zo gek met die fucking social media dat we tegen onszelf zeggen, maar ik kan hem niet meer dragen, want ik heb hem 1 keer gedragen. Ja, voor die ene like die je hebt gekregen. Luister dan. Als jij die outfit gewoon na 2-3 maanden weer aantrekt, ain't nobody gonna remember it. Tenzij het een hele opvallende outfit is, met allemaal logo's en dingen erop, en dat je allemaal, weet ik veel, op allemaal foto's van families te zien bent geweest. Maar zolang die foto of die outfit niet dusdanig gefotografeerd is, dusdanig over, fuck it. Gewoon nog een keer, let's go. Weet je hoeveel doekjes dat mij heeft bespaard als ik naar premières ga? Soms trek ik gewoon, soms. Vroeger kocht ik voor elk première een nieuw pak. Ik was een freaking idioot. Toen ik in het begin begon, dat ik uitnodigingen kreeg voor het eerst over premières gaan, dat was 2005, 2006, 2007. Ik weet nog dat ik naar die film had ik Jamie Foxx dezelfde dag geïnterviewd. Zei, you coming to the movie later? Yeah, I'm coming. Toen dacht ik, ja man, Jamie Foxx, ik moet representen. Wat doet deze guy? Gaat hij een nieuw pak kopen? Voor 900 euro. Doe ik niet meer. Nu heb ik 1 pak en die wordt gerecycled. Die gaat naar de stomerij. Dat is het enige wat er gebeurt. Dus dat is mijn situatie. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: Ja, ik ben van het recyclen, man. Dat moet je wel doen, man, om te besparen. Hoe sta jij in de wedstrijd?
1: Ik recycle precies helemaal niks.
0: Maar je komt elke keer weer.
1: Oh. Nou, kijk, ik pak het anders aan. Dus om het nog wel een soort van budgetproof te houden, zorg ik er gewoon voor dat ik altijd zorg dat ik leuke nieuwe dingen hou.
0: Ja.
1: Maar als ze bijvoorbeeld afgeprijsd zijn. Dus ook gisteren, toen lag ik in bed en dacht ik ineens, wacht even Donna, die awards zijn donderdag al. Dus elke dag zit je met je hoofd bij die radiozender. Elke dag heb je het over die awards. En alsnog ben je vergeten om over je outfit na te denken. Dus gisteren in bed dacht ik ineens, wacht, morgen is woensdag. Wacht, dat betekent als ik nu iets bestel, ik ga het never nooit meer op tijd hebben.
0: Nee.
1: Dus ik ben uit bed gegaan. Ik heb 1 zo'n kledingrek, zeg maar, in mijn kastenkamer. Heb ik daar staan. En daar hangen allemaal echt mooie, mooie dingen op. En toen heb ik er 2 gevonden die ik nog nooit aangehad heb. De kaartjes hangen er nog gewoon aan.
0: Wow.
1: Dus daar kan ik gewoon uit kiezen straks.
0: Wow.
1: Dus ook al heb ik die jurken al misschien 2 jaar of zo, ze hebben nog nooit het daglicht gezien.
0: Dus dan heb je een nieuwe outfit. Dus voor de buitenwereld heb je een nieuw outfit. Heerlijk.
1: Snap je? Dus het is gewoon, je moet gewoon slim weten wanneer je het koopt. Maar als ik het nu eenmaal aan ga doen, ga je me niet binnenkort weer in die jurk waarschijnlijk zien. Of als ik ergens in het buitenland ben en niemand merkt het, dan kan het wel.
0: Maar je bent wel iemand die daar ook op let ook van, ik heb hem al gedragen.
1: Maar ik merk het ook bij anderen. Ja, sorry, ik ben echt heel vervelend in dat. Als ik iemand zie op een foto bij een event, denk ik, had je toen ook aan.
0: Oh, wow.
1: Ik weet bij bepaalde vriendinnen, als ze iets aan gaat trekken van, oh, dat had je ook toen we daar naar dat feestje gingen. Dus hoe weet je dat nog? Ja, ik onthoud dat gewoon. Dus ik wil niet dat mensen denken, nou, de zaken gaan we heel slecht. Ze draagt elke keer dat jurkje.
0: Je hoort het, je hoort het. Koop je een nieuwe outfit voor elk nieuw evenement waar je naartoe gaat. Of recycle je gewoon je outfits. Laat even doorkomen via de NPO Luister app. We zijn benieuwd, man, hoe de situatie zit. Ja, dat is een classic, hoor, deze, hoor.
2: It's to suffer. To survive, well, that's to find meaning in the suffering.

0: Good morning, Fernando.
1: Koop jij voor elk nieuw evenement een nieuwe outfit? Of ben je iemand die gewoon je shit recycelt?
0: Nee, man. Ik moet voor elke nieuwe festa of evenement moet ik een nieuwe outfit kopen, man.
2: Kijk, want hij snapt mij.
0: Ik denk altijd van, kijk, wanneer ik mijn pak koop, dan koop ik mijn strakke pak, weet je. Dan moet ik elke die mooi boy zijn, weet je, mooi blakke boy. Weet je, en als je in die festa gaat en dan staat een chickie naar je te kijken, van, hé, deze jongen is echt fris. En dan ga je met diezelfde pak naar de andere festa en laten gaan die chickies daar. Wat gaat ze denken? Deze nigger rock één pak in zijn hele leven. Nee, man.
1: Ja, maar je geeft dus veel geld uit om elke keer er fris uit te zien. Frisse blakka boy.
2: Ik ga stuk om dit.
0: Ja, man.
2: En het is al, ik ken dat gevoel, want het, al is het niet dat diezelfde persoon daar staat. Je gaat ook niet lekker op dat feest lopen, want wat als ze je zien met datzelfde pak weer. Dus je dat loopt ook niet lekker.
0: Nee, en je kan geen foto's maken meer, hè?
2: Precies dat. En je kan het niet, al maak je die foto's, ze gaan nooit het daglicht zien, want je gaat ze niet posten. Want je weet dat er 4 foto's terug dezelfde outfit weer staat.
1: Daarom moet je die timeline af en toe verfrissen. Dus eigenlijk heb je die foto gezien. Maar ik bedoelde deze foto. je haalt die ene foto weg. Elke keer door van elke keer frisse fruitig. Dus jij geeft heel veel geld uit dus aan kleding, hoor ik al.
0: Het moet, man, Fernando. Je moet fris blijven als blakka boy. Snap je die?
1: Ik snap je, bro, man.
2: Deze blakka girl snapt het ook, hoor.
1: Lobby Zorven, dankjewel.
0: Ja, man. Oké, fijne dag.
1: Love. Jerome, what's cracking? Good morning.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hey, hoe zit jij in de wedstrijd met qua outfit?
3: Fernando, het interesseert me niks. Ik moet hebben van mijn karakter, van mijn aura, van mijn smile. En weet je, ik snap als je naar een restaurant gaat, moet je niet in joggingspak gaan. Maar ik krijg echt heel weinig waarde eraan.
1: Oké. Nou, je hebt een hele dikke bankrekening. Dus door te besparen op kleding.
3: Dat zou je denken, maar ik heb wel een vrouw die wel daar.
2: Maar zegt je vrouw.
3: Heel goed.
2: Zegt je vrouw dan ook niet af en toe, Jerome, van. Nou, je hebt dit nu wel heel vaak aangehad. Ik heb ook elke keer iets nieuws. Ga jij ook nog een keer iets nieuws aantrekken?
3: Ja, ze kent mij ondertussen wel. Ik denk 21 jaar samen. En ik heb echt een prachtige vrouw. Wij zijn bijna tegenpolen. Ja, niet dat ik lelijk ben.
2: Maar anders qua hoe jullie naar het leven kijken, laten we het zo zeggen.
3: Ik denk wat zij in één maand koopt, dat koop ik niet eens in één jaar.
2: Wow.
1: Ja, maar het is different. It's different.
3: Maar dat ligt meer aan mij, hè. Want ik kan gewoon rustig. Ik doe gewoon rustig. Bijvoorbeeld 10 jaar met 4 paar schoenen.
1: Ja.
3: Eén hele nette schoen voor bruiloft.
1: Ja. En die Air Force One's voor alles.
3: Eén mooie schone witte Nike.
1: Ja.
3: Die je onder alles aan kan.
1: Ja.
3: En dan eigenlijk wat ik 99% draag zijn gewoon slippers. Want ik werk ook heel veel, zeg maar, de helft van de tijd ben ik aan het werk.
2: Op slippers? Dus,
3: en dan moet. Nee, niet op slippers, maar je gaat naar je werk. Je gaat naar je werk, dus ochtends ik trek mijn slips aan, ik ga naar mijn werk, ik ben lastig van beroep, dus ik heb gewoon mijn werkschoenen. En dan ga ik naar huis, werkschoenen uit, slips aan, en zo. En zo breng ik mijn dagen door. En dan weekenden ben je natuurlijk, en zaterdag ben je met je gezin. Maar ja.
1: Ja, duidelijk, ja.
3: We zijn gewoon huismuizen geworden. Ik ben ook geen 30 meer. Dus, of 20, weet je wel, dat je nog uitging en dat soort dingen.
1: Je bent gewoon aan het chillen, man. Dus de outfit, je bent heel duidelijk, de outfit wordt niet gerecycled. Jij bent gewoon kalm, jij koopt gewoon niks.
3: Nee, voor mij is gewoon karakter maakt de man, niet de kleren.
1: Duidelijk. Toby on the beat.

0: Noah, hala! Koop jij een nieuwe outfit voor elk evenement of recycle je gewoon die motherfucker? Ja, ik heb gewoon eerlijk gezegd, dat zei het tegen Donna. Op een gegeven moment was ik die gast die elk jaar en elke keer bij elk evenement iets nieuws ging kopen. En toen bedacht ik, wat ben ik aan het doen? Soms had ik bijvoorbeeld een presentatieklus. En dan verdien je geld omdat je op het podium staat en je host een event. En toen besefte ik dat ik mijn hele gage verbraste aan mijn outfit.
1: Die is wel erg hoor.
0: Dus ik denk, staat hier gratis.
1: Dus je staat op het podium eigenlijk alleen om je outfit te laten zien.
0: Ja, en vervolgens maak ik een foto ervan en dan kan ik hem nooit meer dragen.
1: Ja, nee, oké. Maar kijk, die business is niet handig. Maar je kan ook nog, als je dan iets nieuws koopt, zoals ik doe, doe het dan op zijn minst gewoon een beetje budgetproof. Dus ik kon nu ook gewoon in mijn eigen kledingkast gewoon shoppen naar iets wat ik nog nooit aan heb gedaan.
0: Ja. Je hebt ooit geïnvesteerd in je outfit wat je nu gaat dragen. Dat is een goede investering.
1: En jij hebt ik heb net even de twee jurken aan Fernando laten zien. En jij hebt, je hebt er één gekozen, hè? Je hebt op één toegezegd.
0: Ja.
1: Wat ja, voor die andere toch leuker?
0: Ik denk dat ik daar best wel met een machine gun moet rondlopen.
1: Ja, te beschermen. Nou ja zeg. Ik loop wel backstage, hè?
0: Ja, backstage.
1: Kijk uit. Kijk uit waar je me neerzet.
0: Ja, het is gewoon beveiliging.
1: Met al die Phoenix artiesten daar zo.
0: Ik moet gaan beveiligen daar zo.
1: Hoor je het? Nando komt achter je aan.
0: Ja. Hey, represent. Hey, we got him. Thank you. Iemand stuurt een bericht en die zegt, ik snap niet waarom mensen zo denken. Wie de fuck boeit wat je draagt? Draag gewoon lekker wat je wilt, zolang je maar gelukkig bent. Ja.
1: Maar ja, Imet, ik ben gelukkig als ik er leuk uitzie. Dat vergeet je in dit.
0: Ja.
1: Dan ben ik gelukkig. Op zijn minst voor een uur.
0: Robertino!
2: Good morning. Outfit van 2 jaar geleden? Dat kan niet, man. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik zou je vertellen, ik heb outfit van 10 jaar geleden. 12 jaar geleden. Weet je, kan mij dat verrotten? Weet je, als ik er goed uitzie, zie ik er goed uit. Weet je, ik hoef niet mee te doen met de rest. Elk Vesa een nieuwe outfit? Nee, man, zoveel geld heb ik niet, man. Dan ga ik niet naar de Vesa.

0: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards. Zometeen muziek van Dave featuring Tams met Rain Dance. Vanochtend begint een beetje bewolkt. Op sommige plaatsen krijg je zelfs een buitje. Vanmiddag kan het af en toe een zonnetje op je bolletje komen. De temperatuur liggen rond de 18 graden, kan ik je zeggen. Met Skeezy van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een waarschuwing voor mensen die ervan houden om het gas flink in te trappen. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. De palen zullen ook vaker van plek wisselen.
1: Ja, die focustelefoons of focusflitsers worden ze genoemd. Die zijn echt next level. Hè. Die kunnen gewoon letterlijk in je auto zeg maar inzoomen. En dan zien ze of je een telefoon vast hebt of niet. En dan wordt wel... Mensen, de staatskas wordt gevuld hoor. Want ik zie heel veel mensen gewoon met een telefoon zeg maar zoomelen in de auto. En die focusflitsers, die ga je pakken.
3: Ja, dat gebeurt wel, ja.
1: Wees scherp.
3: Ja. En soms gebeurt het ook wel eens dat er mensen onterecht iets tegen hun gezicht aan hebben. Ja. Dat hebben we wel vaker in het nieuws gehad.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld iemand kwam terug van de tandarts, had een kies laten trekken. Die had een koelpack tegen zijn wang aangezet. En toen werd diegene ook geflitst. Ja, dat is natuurlijk dan onterecht. Daar moet je bezwaar tegen maken. Ja. Maar ja, alles bij en om je gezicht, dat zien ze.
1: En ze moeten me een bewijs laten zien. Laat me die foto zien. En ik laat je mijn rekening zien van mijn tandarts.
3: Nou ja, dat is... Ja. En de politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten opgepakt die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet iets doet voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Een groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. Fans hebben er lang op gewacht.
4: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
5: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
6: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
3: Arsenal speelde gisteravond zelf niet, maar is niet meer in te halen nadat Manchester City gisteren punten liet liggen. Volgende week zaterdag kan de club het feest compleet maken. Dan speelt Arsenal de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

0: great for you.
1: Lavelle's Live Back Hard en zometeen verder met Star Live. En de nieuwste releases die pompen uit je speakers. Over nieuwe releases gesproken. Vorige week waren er een aantal releases die best wel intens waren. Vorige week was namelijk de exclusieve zakhorloge gelanceerd in samenwerking met Swatch en Audemars Piguet. Zaterdag zou het horloge beschikbaar zijn in de Swatch Stores in Amsterdam. Maar de winkels bleven gesloten en dat allemaal vanwege de chaos.

0: daar bij die store in Amsterdam, waar allemaal mensen stonden te wachten. Laat even terugblikken op dat moment.
1: Is het dan, ben je dan verzekerd dat de eerst ook echt voor jou is? Of wat verwacht je dat er gaat gebeuren als de deuren opengaan?
2: We hebben wel gewoon een lijst die we hier nu bijhouden. En ja, het kan natuurlijk later wel chaos zijn, maar ja, iedereen weet hier dat ik hier als eerste stond. Iedereen die hier aankomt heeft mijn gezicht gezien. Ik sta hier als eerste en ik ga hem ook niet weggeven.
0: En chaos werd er zeker. Inmiddels hebben we alle Swatch-winkels in Nederland hun voorraad teruggestuurd naar het hoofdkantoor. Maar mensen die wel geluk hebben gehad, die hebben een zakhorloge aan kunnen schaffen voor zo'n €300. Maar laten we even checken of het echt voor niks is geweest. Ga resell is crazy of niet? Donna, ik zie het op Marktplaats.
1: Ja, ik ga even checken op Marktplaats. Ja. Laat me even kijken hoor. Want inderdaad, die guys, dus ik voel echt voor die guys. Als jullie luisteren, strijders zijn jullie. Want jullie hebben dus inderdaad voor saus zitten wachten. Ik hoop wel eigenlijk dat die nummer 1 in de rij hem wel heeft. Maar hier, als ik kijk op Marktplaats, even kijken. Dan worden ze nu toch wel aangeboden voor €2000 tot €2500.
0: Voor een zakhorloge?
1: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Het is gewoon, dat merk is natuurlijk alsnog gewoon een luxe merk. En die samenwerking blijft wel exclusief. Misschien is hij nu zelfs wel exclusiever, omdat hij naar zoveel hoofdkantoren is teruggestuurd. Dus je kan wel doekoe maken op dit.
0: 2500, maar die persoon die dat koopt ook, ja, dat is crazy. Ik ben benieuwd of, als je aan het luisteren bent, heb je ergens gekocht? Laat het even weten. 2500.
1: Ja, het is wel een lekkere investering. Maar ja, aan de andere kant, 48 uur wachten. Inmiddels, toen ik daar wegging, hebben ze nog wat uren moeten wachten. Voor uiteindelijk een winst van €1700. Ja, het is mooi meegenomen, hè. Mensen moeten er gekkere dingen voor doen. Maar ergens heb ik het vermoeden alsof ze nog meer winst op hadden verwacht. Ik denk het wel. Als je ziet hoeveel chaos er was in die winkel, ja, denk ik dat ze hadden verwacht dat het meer zou zijn. Maar het kan natuurlijk ook nog meer worden.
0: Ja, het kan ook zijn chaos, crisis in de tent. Het kan ook zijn dat ze op een gegeven moment denken van, wacht even, als ze nu alle marktplaatsen over de toonbank heen gaan voor 2500, wat gebeurt er dan op een gegeven moment over een paar jaar? Misschien wordt het dan een collectors item. En dan is hij misschien 10.000 waard of 15.000 waard. Kan ook, hè?
1: Oh, ik hoop echt dat die boys wel nog een horloge hebben kunnen kopen. Ik vind het echt sneu.
0: Ja, toch?
1: Ze zaten allemaal gewoon gezellig, zonnebloempitten, campingstoeltjes.
0: Ja.
1: En hij is eindelijk zo trots. Iedereen weet, ik ben nummer 1. Shit,
0: ja,
1: man.
0: Ja. Ah, ik had er ook wel eentje willen gewild, hoor.
1: Je was te laat.

veel van horen. Hou haar goed in de gaten. Hailey Smalls. Ja, al deze artiesten kun je terugvinden in die ene playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Keep it high and keep it banging, baby. Hola.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Uber naar OVP? Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: alles zit erin. Seks, bier en rum.
1: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
0: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
2: Samen jezelf kunnen zijn. Morgen 10 uur, VPRO en PO3, Tina in Sekspieren.
1: Uit onze bubbel spreken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Zometeen gaan we naar de afterparty van Kleine John en Chavante. Zometeen spelen we, ja, je weet het, 5 voor Fernando. Maar daar heb je wel een kwalificatievraag voor nodig. Welke Rotterdamse rapper met de bijnaam Slow Flow Animal keer van de tunes Beetje Moe en Als ik je niet zie? Ja, weet je het antwoord? Laat hem doorkomen via de NPO Luister app. We gaan nu luisteren naar de one and only Maneskin van Animals of Dreezy. Praat nieuws met me.
5: In Oekraïne worden steeds meer burgers gedood. Vorige maand vielen er volgens de Verenigde Naties 238 burgerslachtoffers. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Rusland valt steeds vaker en zwaarder aan. Vooral met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Een deel van een industrieterrein in het Noord-Hollandse Schagen is tijdelijk verboden omdat er bij een grote brand asbest vrij is gekomen. Die begon gisterochtend al in een autobedrijf. Je hoort de brandweer gisteravond. De
6: autogarage zelf is geheel verbrand. Die kunnen we als verloren beschouwen. Tijdens de brand is ook asbest vrijgekomen. Dus dat is ook belangrijk voor mensen die daar last van hebben. Dus ze deeltjes aantreffen in hun tuin op de weg om dat goed te controleren.
5: Het inademen van asbest kan kanker veroorzaken. Daarom zijn alle straten in Schagen waar gisteren asbestdeeltjes zijn gevonden tijdelijk afgesloten. Het opruimen van die deeltjes kan nog weken duren. Bij het landelijke actiecomité scholieren zijn dit jaar al meer klachten over de eindexamens binnengekomen dan tijdens de hele eindexamenperiode vorig jaar. De teller staat nu op ruim 270.000 klachten. Er werd het meest geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Volgens scholieren was het lastig omdat ze veel teksten moesten lezen en waren vragen onduidelijk. En studenten van de TU Delft presenteren vandaag hun nieuwste zonneauto, de Nuna 13S. Nou hoor je natuurlijk al jaren over die studenten en hun auto's. En ze doen mee aan races in Australië en winnen vaak ook nog. Maar wat kunnen fabrikanten van normale elektrische auto's daarvan leren? Nou, volgens deze student is aerodynamica heel belangrijk.
7: We vinden het wel leuk om te zeggen, onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van een personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn. Die kleine cameraatjes, zijspiegels, dat heeft een reden. Dat levert aerodynamisch gewoon significant bereik ook dus van je auto op.
5: Ook denkt hij dat de motor van onze auto's uiteindelijk in de wielen komt, net als bij die van hen. En over 10 jaar verwacht hij dat personenauto's rondrijden die zichzelf volledig opladen met een zonnepaneel op het dak. Krijg je nog wat weer? Er vallen wat buien, soms met onweer en hagel. En ook is er af en toe zon bij een graad of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
0: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Phonics Awards.
8: Check phonics.nl of de

0: En dan is het zover. De Phonix Awards 2026. Alweer de 13e editie. Hoe hard en hoe snel kan het gaan? Ik kan me nog herinneren toen het voor het eerst gedaan, weet je wel.
1: Ja, kan je het daar misschien ook een beetje over hebben? Want wij kennen natuurlijk de awards nu. Ik ga er nu 3 jaar naartoe. En misschien als je luistert, ben je er wel nog nooit geweest. Nou, het kan nog steeds. Er zijn nog kaartjes. De laatste zijn er nog. Dus ik zou sowieso zorgen dat je erbij bent. Maar hoe is het eigenlijk begonnen? Welke plek was het? Waren er veel artiesten? Want ja, het moet ergens ontstaan.
0: Nou ja, wat het was is zeg maar dat we bij Phonix wilden we een podium creëren om muziek en zeker de artiesten die we draaien te vieren. Er waren collega's die erover spraken. Die zeiden van, hey, weet je, je hebt de BET Awards uit Amerika. Waarom hebben wij dat niet? En natuurlijk heb je de MOBO Awards. Ook in Engeland had je er heel lang wat heel succesvol en prominent was. Dus ja, we hadden ook een awardshow nodig om natuurlijk onze artiesten ook te vieren. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de Phonix Awards. De Phonix Music Awards. Dat werd toen genoemd, hebben ze de music eruit gehaald. Omdat er zoveel meer erbij komt. Je best content creator. Het is zoveel breder geworden dan alleen maar muziek. En het is wel mooi om te zien, want ik heb zeg maar de presentaties ook gedaan in de Paradiso, in de Melkweg.
1: En want daar begon het? Het begon in de Melkweg.
0: Het was in de Melkweg, ja. En toen gingen we naar de Paradiso uit mijn hoofd. En toen gingen we naar AFAS. Dus dat was crazy. Dus om die heel overstap vet te zien en die ontwikkeling. Het is mooi om te zien hoe de muziek zeg maar ook zoveel groter is geworden. En dat in het begin dat mensen zeiden van, oh ja, ik wil een Phonix Awards. En dan later dat gewoon mensen die opeens gaan bellen die je nooit spreekt. Van, hey, yo, heb je ticket voor me? Hey, bro, hey, yo, hey, lof. Snap je dat je op, dan merk je al dat het zeg maar iets betekent in de community.
1: Ja, en het is ook een gewilde plek, zeg maar. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. We hebben natuurlijk veel artiesten gesproken die genomineerd zijn. We gaan vandaag in de show gaan we ook met Appie Moussa gaan we bellen, die genomineerd is als best content creator. En je merkt met iedereen die je spreekt, ook die genomineerd is, dat het ook echt als een eer wordt gezien.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, kijk, ik denk eerst inderdaad die aantal jaren geleden, zeg maar, dat het misschien nog was van, ja, Phonix Award, wat stelt dat nou voor? Ja. Maar je merkt echt dat mensen zijn echt hongerig om die award ook te winnen. Dus als artiesten hem graag willen, dan weet je sowieso dat je wel lekker bezig bent.
0: Ja man, dus ga hem checken. En er zijn uit mijn hoofd 13 verschillende categorieën. 11 waarvan je zelf op kunt stemmen. Dus ja, stem. Ik zou zeggen, breng je stem uit. Je kan nog blijven stemmen tot morgenmiddag. En in de avond natuurlijk, tijdens de presentatie, wordt alles uitgereikt. Dus ik zal het gaan presenteren met Northern & Web. Dus dat kan je allemaal terugvolgen en zien 's avonds online. Of je kan erbij zijn. Dus check het, man. Hey, what's up?

0: voor Fernando.
1: Ja man, sound the alarm. Zometeen spelen we 5 voor Fernando. Wees spits en alert, want we gaan los. We gaan zometeen het spel spelen. 5 woorden moet je me laten raden, 30 seconden. 5 woorden. Als je lukt, dan ga je als winnaar door. En als je vrijdag doorkomt, dan win je een mok. Ja. Dus wees scherp en wees vooral alert. Welke Rotterdamse rapper met de naam Slow Flow Animal K van de tunes Beetje Moe als ik je niet zie? Juist. Dat antwoord gooi je in de NPO luisterapp en wellicht spelen we zometeen 5 of

0: dat is de challenge. Ja, je moet het duidelijk genoeg om afvuren om het allemaal voor elkaar te krijgen. Twee kandidaten die gefocust zijn is Brian en Kevin. Good morning.
1: Goedemorgen.
2: Morning.
0: Hey. Zijn jullie ready?
1: Ja hoor, zeker.
0: Oké, we gaan beginnen met Brian. Okay. Of Kevin? Kevin is gisteren gewonnen, toch?
3: Nee, Brian heeft gisteren gewonnen, maar we moeten eigenlijk wel even checken of Kevin ook de kwalificatievraag goed heeft natuurlijk.
0: Misschien speelt hij vast.
3: Ik kom gelijk als strijdrechter.
0: Ja, even. Welke Rotterdamse rapper heeft de bijnaam Slow Flow Animal Kevin een beetje mooi als ik je niet zie?
1: Ja, Kevin natuurlijk. Oké.
0: Kevin, naamgenoot. Oké. Nice. Brian, are you ready?
1: Ready.
0: Oké.
1: Je eet ermee geen lepel?
0: Vork.
1: Oké, de leider, iemand die de leiding heeft over de film?
0: Regisseur.
1: Oké, het is een attractiepark in Bindingshuizen?
0: Walibi.
1: Oké, je smert het op je brood en het is heel dik en goudachtig.
0: Pindakaas, boter.
1: Oké, als je benzine leeg is, dan ga je naar een...
0: Fuck!
3: Ja.
0: Pompstation, tankstation.
3: Jezus! Ja. Bijna vijf. Yes. Ja,
0: we waren
3: er
0: bij.
3: Ben nou blij, je hebt er vier. Is
0: ja,
3: goed.
0: Maar ik wil...
1: Ja, man.
3: Vier is gewoon steady.
1: We doen het goed, we hebben goed
3: ja,
1: gedaan.
3: Ja, lekker gedaan.
0: Maar, ai. Kevin, you ready?
1: Ja, 100.
0: Go!
1: Oké, het is een plek bij een zwembad en je kan erin zitten en het wordt heel warm.
0: Jacuzzi. Zwembad, nee, bubbelbad.
1: Nee, je kan er ook
0: sauna.
1: Ja, de grootste kermis van Nederland is daar.
0: De grootste kermis is daar van Nederland, weet ik veel. Brabant?
1: Nee, Limburg. Hey, Brabant.
3: Ja, ik dacht inderdaad van... Maar Kevin, wacht even. De tijd is voorbij. De kermis is inderdaad in Brabant, maar dan de stad is Tilburg. En dat was het woord.
1: Ja,
3: sauna was goed, maar dat was er helaas maar eentje. Dus Kevin, Brian heeft weer gewonnen. Ja.

0: Lekker bezig, lekker bezig. Morgen, same time, same place.
1: Same place, man. Ja, ja.
0: Good vibes, baby. Lucio, Christian D. Alleen is maar alleen.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik heb elke

0: Kapatid, Jonah Fraser featuring J-On met Padna. Ja man, even kijken naar het weer. Wat is er aan de hand? Nou, bewolking hier en daar, een buitje. Maar de zon komt er doorheen. De zon is immers altijd. Hij wordt alleen soms gekokblokt door de wolken. De temperaturen liggen rond de 18 graden, kan ik je zeggen. En Renskeezy staat paraat met de actualiteit. Renskeezy, what you got? Praat nieuws met me.
1: Vanaf vandaag zie je de eerste NS-BOA's rondlopen met een wapenstok. Dat is een lang gekoesterde wens, omdat reizigers steeds vaker agressief worden.
2: Nou, het is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt. Maar we zien in de afgelopen jaren dat de maatschappij hard verandert. Waardoor onze collega's van Veiligheid en Service meer te maken krijgen met agressie en geweld. En we willen beproeven of een wapenstok kan bijdragen aan het effectief en veilig uitvoeren van hun taak.
1: De eerste twee NS-BOA's met een wapenstok lopen nu rond op Rotterdam Centraal. Uiteindelijk krijgen 75 handhavers een wapenstok.
0: Maar jij had een soort situatie gisteren. Ja, je BOA's soms, bijna een soort streetfighter.
1: Soms heb je wel eens dingen in het nieuws waarvan je dan denkt, oké, dat heb ik onlangs zelf ook gezien of meegemaakt. En heel toevallig heb ik dit gisteren echt voor mijn neus verkeerd zien gaan. Ik zat dus in de tram. Ja. Er kwamen BOA's aan voor kaartjescontrole. Dus ik wilde mijn kaartje ook alvast gaan pakken. Toen was er een gast voor mij, die wilde snel de tram uit, want die had geen kaartje. Dus die BOA, die hield die jongen staande. Ik schat hem dus niet ouder dan begin 20, hebben we het over. Maar hij had dus geen kaartje. Maar die BOA zegt, nou ja, blijf dan maar staan. Nou, daar had die jongen niet zo'n zin in. Dus die probeerde nog te ontkomen. Nou, die BOA die pakt hem echt bij zijn kraag van kom eens even terug. Toen ontstond er gewoon echt een worsteling. En toen kwamen er nog drie andere volwassen kerels bij. En die moesten toen die jonge jongen gewoon in bedwang houden. Dus dan heb je gewoon vier volwassen kerels die bovenop die gast moesten springen. Echt bizar. Gewoon half in die tram tussen die deuren. Wow. Nou ja, uiteindelijk hebben ze hem naar buiten weten te werken. En toen was hij nog niet rustig. En toen moesten ze gewoon met vier kerels moesten hem tegen de grond duwen.
0: Dat is die gozer behoorlijk sterk. Ik weet niet wat hij eet helemaal voor ontbijt.
1: Jeetje mina. En dat voor dat je gewoon geen kaartje hebt. Dus doe even.
0: Ze hadden geen wapenstok bij zich.
1: Ze hadden geen wapenstok. Maar dan denk ik van, doe even. Je mag sowieso niet zonder kaartje in de tram. Doe dat gewoon niet. Mm-hmm. Ja, en als je dan tegen wordt gehouden, zeg gewoon van, ik neem het of zo, mijn verlies. Maar dit vond ik echt zo bizar.
0: Ja.
1: Dus ja, het gebeurt.
0: Zo maak je wat mee, hè, als je in openbaar vervoer.
1: Ik dacht zo, wat een spektakel is dit.
0: Je liet de Volvo thuis.
1: Ik zat echt eerst front row, zeg maar.
0: Oh,
1: ja, en hopelijk is iedereen van alle BOA's eraf gekomen. Dat kon ik helaas niet zien. Ja. En in Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische instellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Na het uiteenvallen van de Republiek Joegoslavië liepen de spanningen in Bosnië en Herzegovina op. In 1992 zorgde dat voor een bloedige burgeroorlog waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven kwamen. En een boel Amerikanen zijn boos over een deal die president Trump heeft gemaakt met de Amerikaanse Belastingdienst. Hij had een zaak aangespannen tegen de Belastingdienst vanwege reputatieschade, omdat ze een paar jaar geleden zijn belastingaangiftes openbaar hadden gemaakt. Die zaak gaat niet meer door, want ze hebben dus een deal. Onderdeel daarvan is dat er een speciaal fonds komt met miljarden voor mensen die zeggen dat ze onterecht zijn onderzocht door justitie. Mogelijk komen ook de kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. En dat vinden Trump-tegenstanders, de Democraten, maar corrupt.
3: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
1: Democraten zijn ook boos omdat de Belastingdienst heeft toegezegd dat ze geen onderzoek gaan doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of zijn bedrijven.
0: Jongen, jongen. Fernando. Wat een gast. Dit is Jonah Fraser en J.R. Pana.

Your sound. Your city, your sound.

0: Sonic en de line-up is letterlijk over de hele wereld te zien, te horen. Hij is internationaal. En ook donderdag in AFAS Live is hij erbij bij de Phonics Awards. Want hij is genomineerd in de categorie Best Content Creator. Give it up for Api Musa!
1: Yo, what up?
0: Gefeliciteerd, man, met je nominatie Best Content Creator. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde? Dacht je van, ja man, die is van mij.
1: Ja, best wel precies geneeld hoe ik daarom reageerde.
2: Ook met dat volume?
1: Ja, volume, accent, alles man. Ja. Dat is precies zo man.
0: Nee man, dat kijk, nee, is toch natuurlijk...
1: Ter eerste wil ik even zeggen, het is echt een mega eer om hiervoor genomineerd te zijn. Ik sta tussen een lijst van mensen waar ik al helemaal even opkijk. Weet je, creators die ik als kind al check, weet je, Defano, QC. Dus ik vind het überhaupt al super vet dat ik gewoon in dat rijtje gezet word. Snap je? Dus dan denk ik al van ja, dat is heel nice. Maar de winst zou helemaal fantastisch zijn.
0: Ja, we gaan voor de win altijd in live.
2: Nou ja, jij gaat voor elke plek op de wereld volgens mij. Want jij bent op gekke sidequests. Ik zag je bij Fox News, Coachella, Japan, maakt niet uit. Hoe doe je dat? Heb je een kloon ergens rondlopen? Wat is dit?
1: Kijk, ik heb sowieso gewoon getikt in mijn leven momenteel. Ik probeer... Het content maken is sowieso mijn allergrootste hobby, maar ik wil ook gewoon een live leven, als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Ik probeer nu gewoon als ik ergens, als ik oud ben, te liggen en terug te kijken naar al mijn 37 kleinkinderen van... Ik was in Coachella in 2025 en ik was hier en ik was daar en ik was daar en ik was in China en ik was daar. Dus daar ben ik gewoon heel erg op gefocust. En ik besef me, je kan overal content maken. Dus ik probeer gewoon heel slecht te slapen, zoveel mogelijk vluchten te pakken. En ja, ik ben net terug van Amerika. Ik was in Houston en in Dallas en in Texas. Had ik even een Texas sidequest. En een maand daarvoor was ik in Coachella ook. Dus dat was ook weer, dat was Joost, mijn vriend, optreden. Dus dat moest erbij zijn, snap je?
0: Maar wat is in Houston, Texas? Ging je Beyoncé's familie opzoeken?
1: Ik was dus toevallig bij de plek waar Beyoncé's familie oprecht was. Dus daar ben ik geweest, ja. Ik heb gewoon eventjes Texas van mijn map. Ik heb gewoon een kaart. Ik streep alles eraf, weet je. Ik ga ook naar WK binnenkort. Dan heb ik een ochtendshow ook met een vriend van me. Dus ik probeer gewoon te blijven bewegen, man. Dat is het belangrijkste. En content kan je overal maken. Want dat, ik zeg altijd, dat is mijn quote die ik al heel mijn leven gooi. Het leven is de beste content creator. Je beseft zelf, als jij gewoon het leven volgt, dan krijg je de beste video's. Want damn, ik heb vorig jaar dingen meegemaakt waar ik van denk, wow, dat is crazy. Bijvoorbeeld toen die Diddy-documentaire uitkwam, had ik ook een filmpje daarover gemaakt. Please, helemaal op, weet je. Dus die had zelfs 50 cent gepost. Ja, dan bereik je dingen waar je van denkt, dat je nooit in een miljard jaar had dat kunnen opschrijven.
2: Nou ja, als je dan uiteindelijk op de porch zit met je 37 grandkids, dan is dit wel een van die verhalen hoor.
0: Ja, maar 50 cent Instagram en I went worldwide. Take that.
1: Dus ja, ik hou nog steeds 100%. Ik ben nog steeds een Nederlands content creator. Als er iets gebeurt in Nederland waar ik het filmpje wil maken, maak ik het altijd. Maar ik merk nu dat social media zo erg is gegroeid dat... Niks is limiterend. Dit is voor mensen die misschien dit ook luisteren en ook content willen maken. Als jij allemaal Nederlandse video's maakt en je wil ook eens een keertje een Engelse proberen, doe het, want het kan zomaar goed gaan. En dan dag na kan je gewoon lekker weer een Nederlandse video maken. Want het algoritme, iedereen zit heel de dag op zijn phone. Dus je kan echt maken wat je wil. Dat is een beetje een tip voor mensen die het ook misschien willen doen.
2: Nou, inspirerende woorden, man, op de vroege ochtend. Ik heb helemaal zin in filmpjes maken.
1: Ik heb er wel één gemaakt, joh. Je moet wel vroeg opstaan als je een content creator bent, man. Lak in. Je moet nu wel eentje gefilmd hebben.
0: Ja, eigenlijk moet je een keertje heel vroeg in de ochtend komen. Dan kan je ook gelijk content maken vanuit de ochtendshow. Gaan we afspreken.
1: Ja, zeker.
0: Appie, je krijgt nog 10 seconden om de Phonics fam te overtuigen om op jou te stemmen.
2: Zo.
0: Pitch.
1: Oké, dit is mijn eer. Ik kijk, in het leven, de ene hand was de ander. Dus als jij dit nu luistert en mij een bewijs stuurt dat je op mij hebt gestemd, ik ga je terugvolgen. Easy. Ik denk dat ik een goede pitch heb. Als er iemand is die nu de radioshow luistert en mij op mij gaat stemmen voor de content awards... De Phonics Awards Best Content Creator. En mij een DM stuurt. Ik ga zo naar mijn telefoon en ik kijk. Ik ga je terugvolgen en ik ga je bedanken. Dus laten we elkaar helpen. Betere pitch kan je niet krijgen, denk ik.
2: Ja, omkoperij noemen ze het ook wel eens, maar ik vind het ook een mooi pitch.
1: Hey, ik ben een businessman.
2: Dat snap je, ik hou ervan.
0: Love, man. Thanks en heel veel succes en we zien je donderdag.
1: Vote for me en get a follow. Bye. Das.
3: Verenners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veelste nonchalante. Trina mannetje. Loyaliteit is niet te koop, ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef.

Heerlijk, heerlijk. Kan je geen genoeg krijgen van de nieuwste releases? Check en volg dan die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Ja, Nando Leak Sound System op Spotify. Check en volg die playlist. Ik zeg je, keep it hard and keep it banging, baby. Let's get it. Hola.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra...

0: bij jou thuis.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Bij op zoek naar de heetste hits van

0: voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Trek

0: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.

0: begint een proef van een jaar op Rotterdam Centraal. Later komen ook Den Haag, Zwolle en Den Bosch aan de beurt. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers veiligheid en service mee. Dat is een lang gekoesterde wens, omdat reizigers steeds vaker agressief worden. Een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp had in 2018 moeten vertellen dat ze massa-spermadonoren hadden gecreëerd. Zonder dat de donoren het wisten, verwekten zij veel meer dan het maximum van 25 kinderen. Vorig jaar kwam dat naar buiten door onderzoek van Nieuwsuur. En de kliniek had destijds een excuus, vertelt deze journalist.
1: Toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk altijd gezwegen. Want we hebben in overleg met de beroepsgroep dat het mensen niet actief hierover hoefden te benaderen. Maar nu blijkt dus, uit een nieuw stuk wat we in handen hebben, dat dat juist andersom was. Dat de beroepsgroep wilde dat ze wel alle mensen benaderen. En dat is eigenlijk het meest schokkende aan dit ene document. Dat mensen weer zijn bedrogen. Want daarvoor hadden ze ook al gelogen tegen de inspectie. In 2015, toen hadden ze ook tegen de inspectie gezegd, ja hoor, wij houden ons aan het maximum van 25 kinderen per donor. En dat was toen ook al niet zo.
0: Bij de kliniek zijn minstens 1200 kinderen verwekt met zaad van een massadonor. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. En de palen zullen ook vaker van plek wisselen. En de eerste resultaten zijn bekend van een zogeheten hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Een hackathon is een evenement waarbij onder druk van tijd meerdere teams gaan kijken naar een oplossing voor een ingewikkeld iets. In dit geval staken allerlei artsen en deskundigen de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. Volgens deze hoogleraar is het gelukt om bij 5 van de 33 patiënten opheldering te vinden.
2: Families met een specifieke huidaandoening. Het zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een nieuw soort DNA-test waarmee je ook allerlei erfelijke aandoeningen kunt terugzien. Krijg je nog het weer? Er vallen wat buien, soms met onweer en hagel. En ook is er af en toe wat zon bij een graad of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
3: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl.

0: dating. Dilemma.
1: Ja, toch. Ja, luister. Good morning, good morning, good morning. Een bericht van Savannah. Ze zegt, Nando, ik was laatst met mijn vriend Rodi in een club. We stonden gewoon te dansen en ineens loopt een man langs en hij knijpt me zomaar in mijn kont. Ik schrok natuurlijk en ik dacht, hè? Ik keek gelijk naar mijn vriend, want ik dacht, ja, nu gaat hij sowieso iets zeggen of voor me opkomen. Maar in plaats daarvan bleef hij gewoon eigenlijk best rustig. Hij zei alleen tegen die guy, hé broer, vind je dit normaal? En daarna haalde hij meteen de beveiliging erbij. Geen geschreeuw, geen ruzie, geen agressie. Alleen eerlijk, sinds dat moment kijk ik heel anders naar hem. Een deel van mij vindt het ergens minder sexy. Alsof ik had verwacht dat hij feller zou reageren of meer zou opkomen voor mij als man zijnde. Dus ik dus in een dilemma. Ben ik toxic omdat ik wil dat mijn vriend mij beschermt? Of was zijn reactie juist volwassen en respectvol? Ja, help me. Wat moet ik doen?
2: Ik ben te open-minded voor dit, man. Ik hou er ook van als mannen nagellak op hebben. Dus het zou niks in mij minder sexy vinden of zo.
1: Stel, ik ga met jou naar een club.
2: Ja.
1: Oké.
2: Oké, jij gaat niet naar de club, maar ik probeer het voor
1: je. Ik ga nooit naar de club. You can't find me in the club.
2: Nee.
1: Stel, ik ga naar de club met jou.
2: Ja.
1: En een guy begint jou lastig te vallen. Of twee guys beginnen jou lastig te vallen.
2: Ja.
1: En ik sta erbij.
2: Ja.
1: En ik doe helemaal niks wat nooit zal gebeuren. Ik doe helemaal niks. Is er geen stuk in jouw zijn dat jij denkt, ik ben wel teleurgesteld in deze guy, hoor.
2: Maar hij heeft wel iets gedaan. Want hij heeft gezegd tegen hem, hey, vind je het normaal? En hij heeft de beveiliging erbij gehaald. Dus hij heeft toch iets gedaan? Hij heeft alleen geen ruzie gemaakt. En dat vindt zij vervelend, want dat vindt zij niet sexy.
1: Ja, maar die keel kneep in haar kont.
2: Dat ja, maar wat moet hij doen? En mijn hele vuist in zijn gezicht gaan geven? Dat zou ik vervelender vinden. Zou ik denken, jeetje man, dan zijn we hier aan het vechten. Doe even rustig.
1: Ja, maar je gaat niet zeg maar aan een vrouw zitten. Zeker niet.
2: Zeker niet. Maar het verhaal hieromheen is vooral natuurlijk dat ze meer energy om hem heen had verwacht.
1: Ja, dus zij vindt het minder mannelijk omdat hij niet voor haar gevoel. En nu twijfelt, want ze zegt van, ben ik toxic dat ik bij mezelf denk van, hij had zich wat mannelijker moeten gedragen. En is het een met andere woorden, ze knapt een beetje op hem af op basis van die actie. En we kunnen hem ook dieper trekken, want uiteindelijk is de kern van het verhaal dit van, we willen allemaal dat degene waarmee we zijn voor ons opkomen, mocht er iets zijn.
2: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Het hoeft niet altijd met geweld, maar dat iemand wel op een bepaalde manier voor je opkomt.
2: Ja. Dat wil ik ook sowieso.
1: Ja.
2: Alleen het stukje of ik het dan sexy vind als hij klappen zou uitdelen. Ja, die voel ik niet, man.
1: Okay.
2: Dat heb ik niet zo.
1: Okay, maar
2: ik weet zeker dat er dames zijn in de app die er misschien iets anders over denken.
1: Ja, ben benieuwd. Want
2: ja, ik zou niet per se willen dat iemand dan gaat vechten. Ja, dan voel ik daar helemaal geen energie bij van, oh, lekker, man. Nee, dat heb ik helemaal niet.
1: Sowieso, we don't promote violence. Mijn moeder zegt ook altijd tegenwoordig van, vermijd het. Want je hebt tegenwoordig mensen die praten niet meer en dan escaleert het. Dus weet je, als je het kan vermijden, vermijd het. Maar ik weet niet, zeg maar, als iemand die mij dierbaar is, zo wordt aangerand als het ware. Want op zo'n moment als iemand aan jouw lichaamsdelen gaat zitten, waar ik ben, dat is aanranding. Dan weet ik niet of ik zeg maar daar heel rustig onder zou reageren. I would transform.
2: Kijk, ik ga ook flippen op die guy die in mijn ass zeg maar zit. Ik ga erop flippen.
1: Wat ga je doen? Deal je hem? Zij... Of moet ik er tussen
2: komen? Nee, ik ga fysiek, daar heb ik helemaal niks mee.
1: Wat doe je?
2: Ja, ik ga gewoon waarschijnlijk schreeuwen tegen hem of zo. Maar om nou wat zij zegt van, ja, ik vind hem nu minder sexy.
1: Ja.
2: Ja, nee, ik heb dat niet, man.
1: Okay.
2: Nee, sorry. Ik
1: ben benieuwd. Nee, maar het is een goeie. Het is een goeie.
2: Nee, ik voel daar zelf niet iets bij van.
1: Okay.
2: Ik vind het eerder toxic dat zij hem nu minder sexy vindt, omdat hij beveiliging houdt. Dat vind ik.
1: Maar Donna weet wel, als iemand in jouw kont knijpt waar ik bij ben. Ja.
2: Ja, maar kijk, het liefst dat je me beschermt.
1: Okay.
2: Maar ik vind het gewoon niet extra aantrekkelijk als iemand gaat vechten. Nee,
1: maar
2: sorry.
1: Je grote broer voor je opkomt. Dus ik moet tegen hem zeggen, nooit meer doen?
2: Opkomen en gelijk, zeg maar, als een soort wat je niks meer zeggen. Er zit toch heel veel tussen.
1: Okay.
2: Dus jij mag zeker voor me opkomen. Juist, dat wil ik.
1: Okay.
2: Maar ik vind je niet ineens minder aantrekkelijk omdat je iemand niet bost in zijn gezicht.
1: Goeie. Nee, maar het is een good conversation dit, hè?
2: Ja,
1: dat gebeurt dagelijks, hè?
2: Ja, maar geweld. Nee, ik vind geweld niet sexy. Sorry.
1: Duidelijk. Nee, maar 100%. Je hebt helemaal gelijk.
2: Nou,
1: als
2: je het niet bij me eens.
1: Als je aan het luisteren bent. Wat vind je hiervan? Savannah zegt dat ze haar vriend Rodi minder mannelijk vindt omdat hij niet op een bepaalde manier heeft gereageerd hoe ze dat had gewild. Wat vind je hiervan?

0: Angela. Good vibes, good vibes. Vandaag, als je net intuned, een dating dilemma, het volgende. Savanna ging naar de club met haar vriend. Ze werd op een gegeven moment werd in haar kont geknepen. Hij deed niet echt wat. Hij deed wel wat in de vorm van hij ging naar de beveiliging. Maar hij kwam niet voor haar op door iets fysieks te doen of op een andere manier te reageren.
1: Die is belangrijk.
0: Dan wat
1: hij
0: ze
1: is
0: had
1: niet,
0: gehoofd.
1: Hij is niet fysiek geworden. Dat vindt ze jammer.
0: Nee, hij is niet fysiek geworden. Dat vindt ze jammer. Ze vindt het minder sexy en ze is daardoor ook anders naar hem gaan kijken. Nou, de vraag is aan jou. What would you do? Snap je? Weet je, Badr hebben een lijn. Badr, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
0: Goedemorgen, vertel jouw verhaal. Wat zou je doen als iemand jouw vrouw in haar kont knijpt waar je bij bent?
2: Ja, nee man, dat ga je niet doen bij mij, man. Ik zou dat niet accepteren. Ik denk dat heel veel mannen zullen dat niet accepteren, maar ik zou het niet bij laten hoe hij dat heeft gedaan. Er zou er wel gevochten of wat dan ook gedaan worden. Want je zit niet aan een vrouw, vind ik ten eerste, en helemaal niet aan mijn vrouw.
0: Zeker.
2: Waar ik bij ben.
0: Ja. Ja,
2: wat voor disrespect is dat? Dat zit je aan iemands kont. Hoezo? Hoe zou jij dat vinden als man als iemand jouw kont knijpt? Ja. Dat is gewoon niet fijn.
0: Ja. Nee. Bro, ik ben met je eens. Ik zei ook tegen Donald, op het moment dat iemand in mij, zo kijken naar, als hij jou aanraakt, in mijn bijzijn. Ja. Sowieso moet je met je poot van een vrouw afblijven. Maar als ik erbij ben en ik ben met jou en hij randt jou aan waar ik bij ben, I'm a feel away. Als ik niks doe en ik wegloop, er is iets in mij die zegt, maar ik moet jou ook gaan.
1: Weet je wat het verschil is? Het verschil is ook, dat vind ik ook, van ik begrijp totaal die reactie. Want ik bedoel, de fout ligt bij de man die in...
0: Bij de knijper.
1: Bij de knijper, precies. Daar ligt echt de fout. Dus ik begrijp die reactie. Maar waar het mij een beetje mee zit in dit verhaal, is dat zij nu op hem is afgeknapt omdat hij beveiliging heeft gehaald. Want ik denk...
2: Dat vind ik wel minder. Dat vind ik jammer. Dat vind ik geen reden.
1: Ja?
2: Ik snap het wel. Ja, want een vrouw zoekt wel een man die haar kan beschermen. En die voor haar klaarstaat. Snap je? Net als hoe ze verwacht dat de man haar auto naar de garage brengt. Bijvoorbeeld haar auto tankt en dat soort dingetjes. Dat zijn wel de man zijn taak. En een vrouw kan zich niet verdedigen. Of ja, bijna niet tegen zo'n man.
1: Maar het is ook niet alsof hij natuurlijk niks deed. Hij heeft hem aangesproken. Ik hoop dat het dan niet... Kijk, ik hoop wel dat het niet was dat hij zei... Hey, dit vind ik niet zo leuk. Want dan zou ik het even overnemen. En dan zou ik op die man gaan schreeuwen.
2: Ja, wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij is gewoon gelopen naar de beveiliging. Ja, dan kom je ook over als een suffe guy. Diegene die komt
1: even kijken,
2: die denkt
1: butter.
2: Van... Ja, wat een suffe guy. Ik zit als een chick en hij doet niks.
0: Ja, maar op een gegeven moment...
1: Fernando snapt jou zo hard.
0: Op een gegeven moment in een gesprek gaat het op een gegeven moment weer terugkomen van... Hey, doe jij die stoer, hè? Want anders ga ik weer iemand voor je halen. Dus nee, maar Bart, duidelijk, man. Duidelijk. We gaan even kijken wat... Joanne, vrouw. Dat even een vrouwelijk perspectief. Joanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat vind jij hiervan?
3: Kijk, wat er net is gezegd. Ik snap echt totaal van dat het niet kan. Maar net als Donna, ik ben het met geweld. Voor mij, nee. Ik bedoel, het is niet dat hij erbij als een stuk sukkel bij staat en helemaal niks zegt. Hij zegt er wat van. En vervolgens, kiest hij gewoon een veilige weg. Wat ik ook snap, wat ik zou niet willen, dat hij dan gesloopt werd door die man. Stel je voor dat hij wordt gesloopt door die man. En
1: precies.
3: Dan is het dan ook een afknapper van haar, omdat haar vriend niet heeft gewonnen?
0: Maar Joël, wat zou je doen als je vriend van je opkomt en hij krijgt pak slaag?
3: Ten eerste zou ik niet willen dat mijn man zegt
1: precies,
3: in de club.
1: Precies.
3: Dat zou ik niet eens willen. Dus dat zou voor mij al die aftrappen zijn. En dan word je ook nog gesloopt, nog erger. Maar dat is toch zo? Ik vraag me af, van, stel je voor dat haar vriend had gevochten en hij werd gesloopt door die man. Of ze dan ook een was afgeklapt van hem.
1: Kijk, want ik klap überhaupt af en ik hoor jou helemaal. Waarom ga je vechten daar? Dat is toch, dat vind ik juist, dat vind ik de sukkelreactie.
3: Precies,
1: dat jij daar rollend over de vloer. Hoezo? Ja. Je geeft mij extra, wat zit je nou te lachen, Nando?
3: Dat is voor mij ook, vind ik ook. Dat is die hele schande.
0: Ja,
3: dat
0: ik
3: vind
0: moet
3: ik ook niet willen.
0: Zeggen, als hij pak slag
3: krijgt. Ja, dat ook niet, sorry. Hij heeft er wat van gezegd. Het is niet dat hij helemaal niks heeft gezegd.
0: Ja.
3: Dus, kijk, als hij helemaal niks zou zeggen, dan zou ik ook denken van, wat is dit? Maar
1: precies.
3: Hij heeft wel iets gedaan.
0: Hij heeft iets gedaan,
1: zeker.
0: Iets gedaan.
3: Dus... Ja.
0: Ja, maar dus als jou...
1: Fernando zit helemaal te lachen hier, jongen.
0: Nee, maar ik vind het grappig. Ja. Ik zag, toen ze zei van Stefan wordt gebukt. Ik zag het voor me. Toen dacht ik, ja, dat is wel kut. Ja, dat is echt kut. Maar daarom zeg ik, zoek sowieso nooit ruzie. Want je weet niet wie je voor je hebt. Maar ja, vechten promoten we sowieso niet. Maar ik heb gewoon, er gaat gewoon iets mis in mijn hoofd. Als je een vrouw aanrandt en ik sta erbij. En ik geef hem die persoon.
1: Maar je moet ook jezelf beschermen. Want eigenlijk zegt zij het ook al. Je weet niet wie je voor je hebt. Stel die guy heeft een mes of zo. Dan moet ik op jou afgeknapt zijn. Omdat jij voorzichtig bent geweest. Ja, ik snap dat gewoon niet.
0: Oké, dus als iemand in jouw kont...
3: Ja, je wilt hem niet op een t-shirt hebben. Rest in peace. Weet je, dat gebeurt ook.
0: Dat gebeurt ook. Misschien moeten we meer nadenken. Nee, duidelijk. Dus de knijper... Nou, dus boef met lijpen. Terug naar toen.
4: Het draait niet allemaal om geld. Ik heb mijn eer hoger staan. Drop een trek en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Boef en Lijpen, terug naar toen. Zometeen Controlando van The One and Only Jay. We hebben ook Ben Dover van KM en Italië. Voordat we ook naar het nieuws gaan, wil ik even iets nieuws met je melden. Nou, iets nieuws speelt elke dag, maar we hebben wel een nieuwe kwalificatievraag. In welke provincie ligt Lelystad? In welke provincie ligt Lelystad? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En daarmee kun je kwalificeren voor de moordende minuut. Het gevaarlijke spel de Nederlandse radio. En dat allemaal voor sokken die je nergens kan kopen. Alleen maar kunt winnen op Funnies, de paarse sokken, baby.
1: Als jij dat tegen...

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

0: even naar buiten kijken. Wat zie je? Wolken. Ja, een beetje een buitje hier en daar. Temperaturen liggen rond de 18 graden, kan ik je zeggen. En Rens Kiezen van NOS of Dreams is dat helemaal paraat met het nieuws. Hij staat me aan te kijken. Met het nieuws, tell me, good morning.
1: Goedemorgen. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers in Rotterdam een wapenstok. Deze BOA's doen mee aan een proef van een jaar. Volgens de NS krijgen de BOA's in de treinen en op de stations steeds vaker met geweld te maken.
2: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
1: Later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en Den Bosch een wapenstok. Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. Na lang gesteggel en overleg tot diep in de nacht in Brussel is er een nieuw handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. President Trump dreigde opnieuw met hoge importheffingen als er geen akkoord zou komen. Het Europees Parlement wilde graag extra sancties inbouwen als de VS zich niet aan de afspraken zou houden of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de Europese Commissie waren bang dat deze strengere aanpak de afspraken in gevaar zouden kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen als de VS afspraken niet nakomt, maar speciale regels over Groenland komen er niet. En een opvallende nieuwe regel in het wielrennen. De Giro Italia verbiedt renners om te plassen in hun bidon. Er rijden blijkbaar een paar renners in het peloton rond die een creatieve oplossing hebben gevonden om te kunnen plassen. Het probleem, na hun plasje gooien ze de bidons weg en vaak staan er kinderen langs de kant die dingen oprapen. Wielrenner-analist en voormalig renster Jip van den Bos weet wel waarom de renners het doen.
3: Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent. En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
1: Ja, voor wie nooit wielrennen kijkt, urenlang op de fiets zonder te plassen is geen doen. En daarom zoeken renners vaak een rustig plekje langs het parcours om hun blaas te legen.
0: Fernando. Good vibes only, baby. At your service. This is Jay.

0: hebben. A very, very, very good morning. We gaan de morgen spelen met Julian. Julian, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hé, hey, je weet het, als je wint, ga je gewoon met die paarse sokken er vandoor.
1: Leuk, leuk.
0: Ja, toch? Hi, ready?
1: Ja, zeker.
0: Energy is hoog, let's get it.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke provincie ligt Lelystad?
1: Flevoland.
0: Waar staat de afkorting NPO voor?
1: Nationaal Politische Omroep.
0: Welk streamingsdienst heeft onlangs zijn logo aangepast naar een discobal?
1: Spotify.
0: Wie is de baas van de NAVO?
1: Mark Rutte.
0: Welk drogisterijenketen heeft een slogan steeds verrassend, altijd voordelig?
1: HEMA.
0: Maak de tekst van Ziggy Dinsdag af. Strek je armen uit, maak een vuist en doe de...
1: Bimbo.
0: Wat is 3 keer 19?
1: 57.
0: In welk Disney-film vind je de fictieve personage Elsa?
1: Frozen.
0: Noem één van de twee Formule 1-coureurs uit het team van Ferrari.
1: Lando Norris. Ah, shit.
0: Met welk andere artiest trad Nio afgelopen weekend op in de Ziggo Dome?
1: Akon.
3: Die was nog net... Was hij nog... Ja, die was... Oh, ze schudden hier een hoofd.
0: Hij was buiten, toch?
3: Oké, ik had hem goed gekeurd, maar...
0: Maar jij mag kiezen. Kun je hem goed, of...
3: Ik vond... Kijk, jouw pling was voor mijn gevoel net buiten de tijd. Maar zijn antwoord was voor mijn gevoel nog in de tijd.
0: Voor je gevoel? Oké.
3: Want volgens mij, hij zei, Akon, toen was die tijd, hij zei nog die O-N van Akon, snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
3: Nog binnen die tijd. Oké, het wordt hier teruggeluisterd. Kunnen we niet even hardop afspelen?
0: Is het oké?
3: Okay? Okay, in dat geval heeft hij zo geluisterd.
0: Voor het betekent. Ja,
3: ik vind wel dat als iemand wint, moet je eerlijk zijn. Ja! Ja!

0: Ben je toch mooi gered, hè?
1: Een soort van. Ligt eraan hoe je het bekijkt, maar ik vind het alleen maar gewoon leuk dat ik mee kon doen vooraf.
0: Maar je hebt gewonnen, hè?
1: Kijk. Dat is mooi. Dat is leuk.
2: Hij is kalm, hoor.
0: Je hebt juist gewonnen.
2: Ja, Don heeft weer gered.
1: Ik vind het alleen maar leuk.
2: Hij vindt het leuk.
0: Oké, super. Nou, die paarse sokken komen jouw kant op.
2: De paarse sokken.
1: Dankjewel.
2: Nederlandse publieke omroep. Afkorting van de NPO. Steeds verrassend antwoordelijk. Ja. Kruidvat. Zie je dit, strek je armen uit. Vuisten en doe de show. De lead. Ja. Noem één van de twee Formule 1 coureurs uit het team Ferrari. Lewis Hamilton en Charles Leclerc.
1: Ik had Leclerc moeten zeggen, inderdaad.
2: Maar net. Het is allemaal goed. Heel goed gedaan.
1: Dankjewel. Fijne dag.
2: Jij ook, man. Lobby. Pongo.

0: Steve en broeder.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

Alleen met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: Don't touch my feelings, Hayley Smalls. Duidelijk. Een playlist gevuld met muziek van Hayley Smalls. Nieuw talent, maar ook gevestigde namen zoals Lijpen, Sean Paul, Drake, Tyki de Tyki, Techno. Al deze artiesten gepropt en gestopt in één playlist. Nando League Sound System.
1: Nando Champions League.
0: Zo, nog steeds krijg ik kippenvel van deze tune, man. Staat altijd voluit op de auto. Lijpen, Regrawi. Let's get it, man.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: Onyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: It's complicated met Jay.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk.

0: Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Oh my god, look at Chester terug bij seizoen 2, hè?
3: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
4: Jij bent bellig, toch?
5: Ja man, alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
3: Stream Knockout Champs,

0: Boeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Zometeen staat hij klaar, althans de mix. Miguel Caidel, get started. We gaan van start met The Queen van NOS op Dreezy. Het nieuws van NOS op 3 wordt verzorgd door Renske.
2: Verschillende organisaties eisen dat Instagram stopt met het verwijderen van queer accounts. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een brief gestuurd aan moederbedrijf Meda. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Sommige werden na een tijd gedeblokkeerd, maar niet veel later opnieuw op slot gegooid. Volgens de organisaties gaat het om censuur en is dat in strijd met de Europese grondwet. Als Meda niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. Vanaf vandaag lopen er op Rotterdam Centraal 2 NS-BOA's met een wapenstok. Het is de start van een proef waarbij gekeken wordt of zo'n stok helpt bij situaties met agressieve reizigers. De NS staat niet per se te springen om met een wapenstok aan de slag te gaan.
3: Ik vind het eigenlijk best confronterend voornamelijk. We zijn een spoorbedrijf. Wij vervoeren mensen van A naar B. Het is best heftig dat je nou inmiddels als wapenstok moet grijpen. Dat is niet iets waar onze collega's denken van, goh, toen ik hier ooit kwam solliciteren, dat is iets waar ik aan dacht. En de meningen zijn wat verdeeld. Er zijn collega's die meer voorstander zijn en mensen die wat meer vraagtekens hebben erbij. En allebei nemen deel aan de proef om te kijken of dit inderdaad het effect bereikt wat ze willen.
2: Later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en Den Bosch een wapenstok. En Freek en Eva uit Berlicum en Den Bosch hebben een opmerkelijke prijs gewonnen. Ze mogen een jaar lang naar een onbewoond eiland in Zweden. Het is een wedstrijd van een toerismebureau Visit Sweden dat met dit promotiefilmpje kwam.
4: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch. The dream is real.
2: Dat zagen de 22ers wel zitten. Stel maakte een lollig filmpje waarin ze zeggen enorm fan van Zweden te zijn. En tot hun grote verrassing kregen ze een mailtje waarin stond Congrats with your own Iceland. Ze moeten misschien nog wel een survival cursus volgen, want er zijn geen voorzieningen op het eiland. Krijg je nog het weer? Er vallen wat buien, soms met onweer en hagel. En er is ook af en toe zon bij een graad of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
5: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
6: Check funnix.nl of de

0: Boogie with the hoodie right here in the morning show, baby. Ja toch, alleen maar good vibes. Als we naar buiten kijken, wat zien we dan? Wolken. Nou, één ding is zeker, we gaan zo meteen Hitmachine spelen. Dus als jij kaart wilt voor de Phonics Awards, wees spits, stuur Hitmachine op via de Phonics app. En dan gaan we straks kijken hoe scherp je bent met je muziekkennis. Skeezy is scherp met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Oekraïne worden steeds meer burgers gedood. Vorige maand vielen er volgens de Verenigde Naties 238 burgerslachtoffers. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Rusland valt steeds vaker en zwaarder aan, vooral met raketten en lange afstandsdrones, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Nou, al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten en zijn burgers ook vaak het doelwit. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt, onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens, want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
1: De meeste mensen kwamen ver van de frontlinie om het leven. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist al in 2018 van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van experts deed toen een dringende oproep om dat te vertellen aan alle betrokkenen, maar dat deed de kliniek niet. Pas vorig jaar hebben ze de spermadonoren, donorkinderen en moeders erover geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van Volksgezondheid. Het bleek dat de kliniek de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. Met het zaad van deze donoren zijn minstens 1200 kinderen verwekt. En het werk van een Vlaamse kleuterjuf is in één klap een stuk uitdagender geworden. Sinds deze week zit er een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin bij haar in de klas. Oftewel, 5 broertjes die allemaal sprekend op elkaar lijken. Omroep VTM ging langs om juf Chelsea te testen.
3: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiriani. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani. Is het juist van je vrouw?
4: Nee.
3: Ja, dat is toch Levani?
4: Nee.
3: Kiriani.
5: Ja, het is toch moeilijk, hè, juf?
3: Dus het is niet makkelijk, hè?
1: Ja, één gelukje voor de juf. Na de zomervakantie gaan de 2 oudsten een groep omhoog en dan hoeft ze alleen nog maar de drieling uit elkaar zien te houden.

0: Brendan Fraser, Lil Kleine. Dit is de Phonics Hitmachine. Dikke winnaar. Ja! Ja, morgen is het zover. De Phonics Awards. We hebben nog tickets. Een paar nog. Die kunnen van jou worden. Maar ja, je moet wel je best doen. Je stinkende best. Als je aan het luisteren bent en je wil meedoen, geef je op via de NPO Luisteren.
1: En wat sturen we dan als we
0: mee willen doen? Hitmachine!
1: Hitmachine!
0: Hitmachine!
1: Ticket winnen! Hitmachine! Ticket winnen! Dat is...

0: mensen, wie gaat er winnen vandaag bij de hitmachine? En wie gaat op de valreep toch ineens nog morgen naar de Funny Sport?
1: Angela en Noordin hebben een lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Angela, hoeveel ga je er goed hebben?
2: Ik denk 5.
1: Oh, Noordin, denk je 6?
2: Ja.
1: Oh. Oeh. Angela, denk je 7?
2: Nee, ik houd op 5.
1: 5, oké. Okay. Noordin gaat voor 6. Duidelijk. Are you ready, Noordin?
3: Ja, zeker.
1: We beginnen met de nummer uit 2021.

0: Ja, jammer. Angela.
1: Ja?
0: Jij hebt daardoor gewonnen. En Noorden was echt goed bezig. Maar ja, jij was ook goed bezig. Want jij wachtte gewoon tot hij de fouten ging.
1: Ja, cool.
0: Dus we zien jou morgen bij de FunX Awards.

0: Bad Bunny Baby van een stout konijn naar Gandalf the Great.
1: Ja toch?
0: A.k.a. Hij is er.
2: De Dracoloog.
1: Ja, ik zit zo diep in TikTok. Ik kom achter zoveel dingen van dat album. Het is ook echt oprecht Dracologie geworden. Gewoon.
0: Vertel ons iets.
1: Laat ons
0: even
1: van snappen. Kijk, nu ga ik het proberen goed uit te leggen. We hebben ons allemaal heel erg gefocust op Iceman. Daar is natuurlijk ook de meeste promo voor gemaakt. Maar hij neemt in deze trilogie, doet hij zeg maar een hele storyline uitwerken. Dus eigenlijk, als je het echte album wil luisteren en goede lyrics beseft, moet je beginnen met Habibti.
0: En waarom? Waar begint het verhaal?
1: Begint zeg maar. Ja, daar zou ik eigenlijk nog veel meer tijd voor moeten hebben om dat goed uit te leggen. Ik weet het wel, maar ik heb te kort tijd om dat goed uit te leggen.
0: Ja,
1: maar
0: snap,
1: het is in ieder geval het begin van de storyline. Het begint bij Habibti, vervolgens wordt het Iceman. En dan uiteindelijk is het Maid of Honor.
0: Okay.
1: Is het Maid of Honor?
3: Het is Maid of Honor, Habibti.
1: En als je die eerste letters ook achter elkaar zet, staat er him. Zo van hij. Hij is het, snap je? Dus daarom ook, dat is die chronologische volgorde. Dus ja, snap je? Ik kom elke dag achter een nieuwe.
3: Ja, maar hij is echt gaat helemaal die Dracologie. Maar
0: ja,
3: deze man is wel druk, hè? Hij doet en dit, en hij doet gekke weddenschappen. Maar hij vroeg ons af.
0: Wat voor weddenschap heeft hij dan?
3: Nee, die weddenschap, hij moet zijn haar laten groeien.
1: Maar je vroeg je af.
3: Ja, we vroegen ons af, bro. Wat jij zei toen, zeg maar, dat je haar laat groeien.
1: Ja.
3: Zolang Ajax niet wint.
1: Ja. Vijf wedstrijden achter elkaar moeten ze winnen.
3: Vijf keer achter elkaar. En dan mag je haar niet knippen.
1: Tot die tijd mag mijn haar niet...
3: Niet knippen, niet scheren, niks.
1: Nee.
3: Maar we hebben iets gezien.
1: Ja.
3: Het is iets opgevallen.
1: Oké.
3: Okay, jij scheert de zijkanten.
1: Ja, dat is voor mij het gedeelte van mijn baard. Dus ik wil dat wel mooi overloopt.
3: Okay.
1: Kijk, ik zeg het ook altijd. Kijk, mijn vrouw heeft in die zin ook nog wat te willen. Ze moet ook nog... Zij moet ook een natte mossel van me krijgen. Dus,
3: ja. Maar dat lukt zo, bro. Met die glimlach van je.
1: Nee, maar kijk, als dat gedeelte, dat zorgt gewoon voor een mooie overloop.
3: Okay.
1: En dus dat gedeelte doe ik. Maar dat heb ik ook vanaf het begin gezegd.
3: Okay.
1: Dat is gewoon mijn ding.
3: Hij heeft wel gezegd.
1: Ja, man.
3: Ja, dat
1: en voor de rest,
3: af,
1: alles laat ik gewoon, gewoon wild gaan.
0: Ja, want hij is wel consistent.
1: Niet, nou, niet echt.
0: Oh, no.
3: Hey. Wildgroei.
0: Oh my god,
1: ik weet dat ik uit de tropen kom, maar zo tropen gaat het niet worden.
0: Too much information hoor. Nou, dit wil je toch niet. Waar zit ik nou weer naar te luisteren? Naar twee van die vunzige mannetjes? Die
3: ja man,
0: elkaar...
3: ja, Donna.
0: Oh, mijn god.
3: Boom dingen, Donna.
0: Nee, ik wil echt naar huis.
3: Dracoloog. Wat ga je zo doen in de show?
1: Nou ja, zometeen op het gebied van Dracologie. Het is dus eigenlijk helemaal niet bij hem gestart. Sterker nog, first person shooter moest J. Cole niet opstaan. Hoe het allemaal zit, dat vertel ik je zo.
0: Hey.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
5: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
4: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
7: It's complicated met Jay.

0: voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Met zometeen muziek van Dave & Tam. Smoke Ismo en Bracket ga je horen. Ja, met de drop van Drake's en Iceman album komen er steeds meer en meer feiten naar boven. En eigenlijk zou J. Cole niet eens op first-person shooters zitten. Maar ja, hoe het zit, dat ga ik je natuurlijk zo vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Ter Apel stopt met het opvangen van iedere asielzoeker die zich daar aanmeldt. Het COA, dat is de organisatie die de opvang regelt, laat...

0: Tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90 zouden toeristen voor veel geld hebben mogen schieten op burgers in die stad. Dat zou zijn gebeurd vanaf een berg met vrij uitzicht op een belangrijk doorgaande weg. Een bizar verhaal waarvan steeds meer mensen denken dat het echt gebeurd is. Het balletje ging rollen nadat iemand er een documentaire over maakte, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
1: Toen dook een Italiaanse journalist erin. Dat heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in Milaan al een tijdje ook onderzoek doet naar onder meer een vrachtwagenchauffeur. Die man is nu 80 jaar oud en die zou destijds dit soort ritjes naar Sarajevo hebben georganiseerd om daar die snipertoeristen heen te brengen. Ja, en nu denkt dus de Oostenrijkse aanklager kennelijk ook een zaak te hebben. Die onderzoekt dat dus, die is ermee bezig. Bewijs hebben we nog niet gezien.
0: En in de Waddenzee worden vandaag onderwatermicrofoons geplaatst. Verslaggever Jeroen de Jager is daarbij en vertelt wat de bedoeling ervan is.
2: Met die onderwatermicrofoons gaan ze de komende 4 jaar de geluiden vastleggen van zowel het onderwaterleven in de Waddenzee, maar ook van de geluiden die de mens daar teweeg brengt. En op die manier hopen ze een beeld te krijgen van het effect van de geluiden die de mens produceren op het onderwaterleven daar.
0: De hoop is dat ze bijvoorbeeld goed kunnen horen wat de bruinvis allemaal uitspookt in de Waddenzee. Die maakt klikgeluiden om te kunnen zien. En door goed naar die klikjes te luisteren wordt hopelijk duidelijk waar ze precies zitten en hoe ze op vis jagen. Krijg je nog het weer? Er vallen wat buien, soms met onweer en hagel. En ook is er af en toe wat zon bij een graad of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
3: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luister app.
5: Raindance is onderweg, maar eerst winnaar van Ismo en Brackett.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave & Thames met Raindance. En Drake is niet het probleem, hè. Het is eigenlijk J. Cole.
2: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
1: Ja, ook al wil je het misschien niet, toch ontkom je er wel een beetje, of kom je er niet aan, hè? De vergelijking tussen Drake en Kendrick Lamar. Ook al verliep hun relatie niet helemaal vlekkeloos de afgelopen jaren, toch wilde Drake een soort van peace offer maken richting Kendrick Lamar, door samen met hem een tune te maken. Alleen Kendrick gaf dat al eerder weg in een tune. Nu heeft J. Cole opnieuw zijn licht hierop geschenen.
3: Y'all all supposed to be on first person shooter together, right?
4: No, was that, not that we were all supposed rumor. To. Before that beat ever made it to me, I think Drake wanted that to be a him and that song.
1: Zoals zijn Lionel zei van Kendrick, fuck a big three, it's just big me. Hij voelde weinig voor om samen met Drake op een tune te gaan. En dat terwijl uitgerekend J. Cole dan ook nog eens die shit over de big three heeft gezegd. Ja, die shit is eigenlijk gewoon crazy. Maar goed, let's take it back to where it all started. Dat heeft te maken met die tune First Person Shooter. Ben stiekem wel benieuwd hoe die had geklonken als Kendrick erop staat. Maar ja, we moeten het met Drake en J. Cole doen.
5: First person shooter mode, returning your sound to a funeral. To them niggas that say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had it locked, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the three, not

0: belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Gunna en Chris Brown, de remix. We're getting fucked tonight. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. Blijf wel raar om dat uit te spreken trouwens. Hoor. Het is niet mijn bedoeling om gefuckt te worden.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je die dan dus zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Vinci, kom op nou, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je naar de NPO Luisterapp toe gaan en die aan mij laten weten. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met prachtige paarse Phonics sokken. Als je ze nog niet in je collectie hebt, ja, misschien heb je ze op tijd binnen. Kan je ze zelfs morgen aan tijdens de Phonics Awards. Ja, weten we van Gang Gang. We weten dat je ze hebt. Maar goed, voordat we daar zijn, eerst even goed meeluisteren. Want het is namelijk de

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen. Je kan het droppen in de NPO Luisterapp. Ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan win jij die prachtige paarse Fanix sokken. Jalla jalla, snel richting die NPO Luisterapp. Heb ik ondertussen Georgia Smith en Burna Boy voor je. Met Be Honest.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb hem zojuist laten horen. NPO Luisterapp, die is volgestroomd met antwoorden. Maar zijn ze juist? Daar ga jij niks zo meteen achter komen. Misschien ben je pas net ingetuned en zeg je... Quinn, heb je nog één keer die Morning Mashup voor mij? Want ik wil hem wel even beseffen. Dan zou ik zeggen, luister goed mee, want speciaal voor jou... hoor je hem nog één keertje door je speakers.

Danny komt de NPO Luister heb ingeslijt. Die zegt je bent op zoek naar Noah Noel. En Ronnie Flex met Damage en Frenna met Long Time. Freddy zegt je bent op zoek naar Damage en One Time. Het blijft een beetje in die time zitten. En Damon die zegt het is sowieso Come Again en Damage. Ik zou zeggen laten we luisteren naar de juiste antwoorden.

betekent dat Danny de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en die prachtige paarse Phoenix sokken veilig heeft weten te stellen. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn en dus die Phoenix sokken winnen. Niet getreurd, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, kan jij ze gewoon winnen. Maar voor nu even naar die tune die dus moeilijker werd geraden van Frenna. Dit is Long Time.

frequentie door je speakers. En langzamerhand komen we toch wel heel erg dichtbij. De Phonics Awards 2026. Morgen is het zover. Dan is het de 21ste. En in de Avans Live gaan we gewoon helemaal los. Ik ben heel erg benieuwd hoe vet het morgen gaat worden. Wie ik allemaal ga tegenkomen van de Phonics fam. Ik heb er heel erg veel zin in. Maar ja, er gaan natuurlijk ook awards uitgereikt worden. En je kan dus nog steeds je stem uitbrengen. www.phonics.nl. Daar kan je stem uitbrengen op je favoriete artiesten. Doe dat ook vooral, want dat is ook iets wat je wil zien, toch? Dat iemand vanwege jouw support gewoon een prijs gaat pakken. Iemand, ja, en dat verbaas je natuurlijk, die genomineerd is in de categorie Artist of

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Catronara.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu.

0: /vacatures.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Chester terug bij Rising 2, hè?
3: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
4: Jij bent bellig, toch?
5: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
3: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook de dikste van de week, die ga je horen. En mevrouw die zei gisteren zoiets raars tegen me, ik ben eigenlijk nog steeds van in shock. Alleen wat ze heeft gezegd, dat ga je zometeen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen, goede tease dit, Quint.
8: Ja, dat, zeg maar, ja, ik ben er echt van geschrokken. Schokken een hoedje. Ja.
9: Ik ben benieuwd. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel krijgt een plekje om te slapen. Bij het aanmeldcentrum worden nu mensen geweigerd aan de deur, vertelt deze verslaggever.

0: mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
1: Het COA, dat gaat over de opvang, noemt de situatie pijnlijk. Ze zeggen dat er in Nederland nog steeds veel te weinig plekken zijn om asielzoekers op te vangen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta van onder meer actiegroep Bits op Freedom en COC Nederland. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en het worden er 1450. Ze komen onder meer langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Ook komen er meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. En de palen zullen ook vaker van plek wisselen.
2: Mag je heel snel iets tussendoor hierover zeggen?
1: Nou,
2: kijk, ik vind het goed, hè? De veiligheid is super belangrijk op de weg. We zitten veel te veel op onze telefoon. Maar doe alsjeblieft wat ook aan fietsers. Want alle aandacht gaat elke keer maar naar automobilisten. Fietsers zijn de echte kamikazes van de weg. Ik zou mijn dashcambeelden een keer moeten delen. Kamikazepiloten. Echt waar.
1: Ja, ik kan je in sommige gevallen wel gelijk geven, Quint. Dat is ook zo. Maar ja, het lastige is van fietsers. Hoe spoor je die op? Hè? Moeten we dan allemaal met petjes op gaan fietsen of zo?
2: Ja, ik sta er zelfs voor open om mee te denken.
1: Okay.
2: Moet je nagaan.
1: Of allemaal nummerplaten op ons hoofd.
2: Precies.
1: Ja, we gaan er af.
2: Ik sta er voor open.
1: Ja. En de omstreden porno-website Motherless, waarop allemaal misbruik te vinden was, is weer online. Volgens tech-redacteur Joost Schellevis zegt de site zelf dat ze tijdelijk uit de lucht zijn gegaan om orde op zaken te stellen.
3: En nu hebben ze hun moderatie verbeterd. Nou, dat is dan waarschijnlijk ook om Enforce, die provider en ook de beheerder van het datacenter, dat is weer een ander bedrijf, om die tevreden te houden. Maar ze zijn 100% zeker niet vrijwillig uit de lucht gehaald. Dat kunnen we wel zeggen. We weten heel veel niet over wat het OM nu doet of mensen ergens van worden verdacht. Maar wat we wel weten is dat die site echt uit de lucht is gehaald door het OM.
1: Volgens de website zijn de misbruikvideo's verwijderd. En daardoor is het volgens minister Van Wil lastig om de site offline te houden. Of de mensen achter Modeless worden vervolgd is nog niet bekend. Krijg je het weer? Er vallen wat buien, soms met onweer en hagel. En er is ook af en toe zon bij een graad of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
4: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO.

0: raars tegen me. Ik ben gewoon nog steeds in shock. Phonics Rewind.
1: Met Quincy. Rewind. Natuurlijk heeft ons huwelijk regels, hè. Niet liegen tegen elkaar. Elkaar gewoon vertrouwen. Goed communiceren. Maar buiten deze regels om zijn er gewoon twee pointers die bij ons wel echt bovenaan staan. Pointer 1. Begin de dag nooit met de scherven van gisteren. Kortom, het probleem dat wij vandaag met elkaar hebben, lossen wij ook vandaag op. Want niemand heeft tijd om de volgende dag op te staan en na te denken over shit van gisteren, toch? Nee, precies. We lossen alles vandaag op. Pointer 2. Als we gaan slapen, spreken we altijd even de liefde naar elkaar uit. Weet je, daar slaap je extra lekker van, toch? Dus het laatste moment, dat was gisteren zover. Ik zeg tegen haar, weet je schat, slaap lekker, lobby van mijn Libby. Weet je, vind ik ook even leuk, lekker speelsplaats van liefde van mijn leven, lobby van mijn Libby. En weet je wat zij vervolgens tegen mij zegt? Slaap lekker, my life buddy. Nog één keertje, my life buddy. Ik bedoel, waar hebben we het in godsnaam over? Life buddy, dat klinkt echt iets wat oude mensen tegen elkaar zeggen op het moment dat je weet wel, 70, 75 bent. Je ontmoet iemand, dan ben je een life buddy van iemand. Want dan heb jij besloten van, nou, met jou wil ik dan toch maar mijn laatste adem uitblazen. Maar holy shit, ik ben gewoon door mijn vrouw life buddy genoemd. Ik ben er nog steeds van in shock. Ik wilde eigenlijk ook dat ze in het logeerbed ging slapen. Dat gebeurde dan weer niet. Maar ik voel me net een beetje die eerste lijn van 50 Cent en Olivia tijdens hun pokoe.

Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook zelf elke dag doe. Alleen de vraag aan jou is, ja, hoe loopt zo'n bizar verhaal af die ik met je deel? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dus zou zeggen, pak hem maar alvast bij, kan je zo meteen lekker snel meereageren. En misschien nog iets is belangrijker, vergeet dit gewoon even je benen te strekken. Je hebt hard gewerkt deze ochtend, hè. We zijn vandaag samen bij de Zuiderburen, België om precies te zijn, want daar is wat geks aan de hand. Het treinverkeer rondom Eijnen en Oudenaarde lag gisteren een hele tijd helemaal stil. En dat kwam dus natuurlijk omdat er iets bizars op het spoor liep. Daardoor konden de treinen niet rijden. Alleen aan jou is de vraag, wat liep er op het spoor? Is dat antwoord A, een kangoeroe? Antwoord B, een rapper die een videoclip ging schieten? Of antwoord C, Chris en Fruitig die aandacht zocht voor zijn radioshow? Ja, dat zou zomaar kunnen, hè? Even extra promotie erin knallen. Dat hij toch weet dat Rewind net iets lekkerder klinkt dan Chris en Fruitig. Maar goed, is dat het juiste antwoord? Of is dat antwoord A, een kangoeroe? Antwoord B, een rapper die een videoclip ging schieten? Of antwoord C, Chris en Fruitig die aandacht zocht voor zijn radioshow? De NPO-luisterapp, die staat open. Drop de reactie erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Ga jij en ik het er zometeen samen over hebben? Toby on the beat.

die op het spoor liep in België, waardoor er gisterochtend dus geen treinen konden rijden. Aan jou de vraag, wat liep er dan op het spoor? Was het antwoord A, een kangoeroe? Antwoord B, een rapper die een videoclip ging schieten? Of antwoord C, Chris en Fruitig die aandacht zocht voor zijn radioshow? Nou, er zijn wat antwoorden binnengekomen. DJ Chocoloco en Rodi die denken antwoord A onder andere. Rael die gaat juist voor B. Die zegt, ja, ik denk dat dit een rappertje was die dacht van, ja, dit gaat echt een hele dikke clip worden. Dus het is antwoord B. Of antwoord C, daar zijn de meeste stemmen naar uitgegaan. Onder andere Danielito, DJ Bullet, Jeffrey en King. En vooral die reactie van King is opmerkelijk, aangezien Chris dus zijn eerste woning echt heeft gekocht. Zegt hij, ja, Quinna, ik ga voor antwoord C, omdat hij een sponsor nodig heeft voor zijn keuken. Ja, ik denk dat hij wel een extra zakcentje kan gebruiken voor de verbouwing van zijn huis. Maar goed, is dat ook het juiste antwoord? Of gaan we misschien voor antwoord A, een kangoeroe? Of juist antwoord B, een rapper die een videoclip ging schieten? Het juiste antwoord. Wat er liep op het spoor in België? Is antwoord A. Ja, het ging gewoon om een kangoeroe. Nou, dat is eventjes wel heel bizar, want het is niet eens een dier die in Europa voorkomt. Maar toch stond hij opeens daar, wat, in België op het spoor. Maar ja, je kan het wel verwachten. Het diertje was ontsnapt, is gelukkig uiteindelijk in de kraag gegrepen door de dierenarts. En daardoor konden de treinen gelukkig weer rijden. Maar weet je, ik ben ook gewoon real altijd met je. Als het Chris en Fruitig was, had ik het ook gewoon zo geloofd. Want die man doet werkelijk waar alles om de beatblender te promoten, toch? Morgen staat er weer een vers bakje bizar voor je klaar. Maar eerst, het leven is een trip. Sommige

Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP

0: vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/caterinara.
1: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
7: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: Mood for Vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Zometeen muziek van Jay, maar ook Scooter van ICSB ga je horen. Hey, je kan zometeen weer aan zet zijn. 2 tickets winnen voor de Phonix Awards. Stuur je hitmachine in de NPO Luisterapp als je die wil winnen. Terwijl je dat doet, worden jij en ik geblest met het laatste nieuws van Renske. En NOS op 3, een hele goede middag.
7: Goedemiddag. Ter Apel gaat niet meer alle asielzoekers die zich aanmelden opvangen. Het COA, dat is de organisatie die de opvang regelt, laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat doen ze omdat het aanmeldcentrum al een tijd veel te vol zit en ze de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers niet meer kunnen garanderen. Op dit moment zitten er meer dan 2300 asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten, wat leidt tot onzekerheid en stress, zegt verslaggever Roel Bolsius.
8: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig.

0: onderzoek gedaan naar FIFA-baas Gianni Infantino, die nogal machtig is in de voetbalwereld.
1: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
0: Ja, en ze hebben ook gepraat met Infantino's voorganger, Sepp Blatter. En die noemt Infantino een dictator.
2: I see him as a dictator.
3: Why is he a dictator?
2: Yeah, why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one federate nothing.
0: En dat is best opvallend, want Blatter werd in zijn tijd ook beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. De eerste twee afleveringen van de podcast Gianni's Imperium vind je nu in de NPO Luister-app. Krijgen we nog het weer, nog verspreid over het land regen. Later vanmiddag droogt het op, het is een graad of 16. Morgen droog en bewolkt en de temperatuur begint dan ook op te lopen. Morgen wordt het al 22 graden.
4: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
5: Quincy.
6: Wil je naar de Funnix Awards? Stuur dan Hitmachine.
5: Your city. Your city.
7: It's not my fault, Oats made me do it, bro.

www.phonics.nl. Daar kan je die kopen, maar ook echt, we gaan richting de laatste tickets die we weggeven. Dat kan tijdens de hitmachine. Als jij denkt, bezig wat ik win, ik wil een poging wagen om die hitmachine tickets, of tenminste om de hitmachine te spelen en tickets te winnen, stuur dan even hitmachine in de NPO Luisterapp. Dan weet ik dat je ze dus wil winnen. Wie weet heb je mij dan zometeen aan de lijn en speel je dus dat hele leuke spel. Hitmachine in de NPO Luisterapp. Wie weet spreek ik je zo.

0: morgen is het zover. De Phonics Awards 2026 gaan dan plaatsvinden in de Avas Live. Jij kan erbij zijn. Tickets kan je nog kopen of winnen on air. En ik heb twee strijders aan de lijn die heel graag willen winnen. Allereerst Kaylee, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Kaylee, het voelt een beetje wel laatst dat je nog geen tickets eigenlijk hebt. Hoe komt dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Ja. Denk daar maar eens even over na. Want Ju, jij bent ook aan de lijn. Eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Weet je wel, eigenlijk wel eerder die tickets al moeten bemachtigen. Nu zijn we een beetje op het randje.
1: Dat is waar, maar ik dacht misschien is de kans om te winnen. En als ik niet win, dan meteen kopen.
0: Oké, fair play. Je hebt het helemaal goed gemaakt. Je hebt het goed gemaakt. Dames, het is zometeen tijd om de hitmachine te spelen. Ik ga het kort heel even uitleggen. Ik heb zometeen een geluidsfragment klaarstaan voor jou. Stel je voor dat ik die dan draai. Ik zeg er ook bij welke het is en welk jaartal erbij. Dus zeggen we Frenna Pretty Girls 2024. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Stel je voor dat ik Tupac met Changes draai, dan is Changes natuurlijk ouder dan Pretty Girls. De volgende vraag weer aan jou. Is de volgende tune nieuwer of ouder in dit geval dan Changes? Nou, als ik Zaza draai, dan is Zaza nieuwer dan dat Changes is. Nou, zo blijven we doorgaan tot het juiste aantal bereikt is. Is dat helemaal duidelijk?
1: Ja. Yes.
0: Oké, dan. Kaylee, als eerst aan jou de vraag. Hoeveel tunes denk je achter elkaar goed te kunnen hebben?
1: Drie
0: stuks. Phew, jij hoort dit. Drie stuks. Ga jij voor vier of zeg je, laat haar het maar regelen?
1: Ik denk vier.
0: Jij denkt vier. Oké dan. Kaylee, jij kan achterover gaan leunen en luisteren hoe Shu het gaat doen. Shu, ben je ready?
1: Yes.
0: Oké dan, daar komt-ie. We kunnen dansen op La Banta. De tune die je nu hoort, Dansen op La Banta.
1: Yes.
0: Die komt uit 2016. En dan is aan jou de vraag natuurlijk, is de volgende tune nieuwer of is hij oud?

0: Shoe. Als een raket. Als een raket. Wowzers. Je hebt die tickets weten te bemachten. Was een walk in the park zo te horen.
1: Ja, ik hoor het wel heel slecht, maar yay!
0: Gefeliciteerd. Ja, Kaylee, sorry. Shoe die heeft echt als een. Ja, die heeft hem echt geklaard.
1: Ja.
0: Dus dat betekent in jouw geval, blijf nog heel eventjes luisteren. Want ja, we hebben nog meerdere shows die tickets weggeven. En anders, net zoals Shoe zegt, even die tickets kopen.
1: Komt voor, dankjewel.
0: Oké, geen probleem. Blijf even hangen, Shoe. Gaan we het regelen.

Beyoncé met Single Ladies tijdens Rewind of Phonics. Nog een klein kwartiertje te gaan, dan is het tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Dus heb je wat lekkers liggen? Ik zou zeggen, drop het alvast in de NPO Luisterapp.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

laten zitten. En dat kunnen we wel gebruiken op de woensdag, toch? We breken die week eventjes door midden. Morgen de FunX Awards 2026. Dus ik zou zeggen, laten we met wat goede energie alvast daar naartoe bewegen. En welke tune denk jij nu aan als ik dat tegen jou zeg? Is er een bepaalde tune van een van de artiesten die misschien gaat optreden? Dus misschien wil je wel een echte Kulas tune. Kaya Imani, Broederliefde, weet je, het kan natuurlijk allemaal. Eén ding is wel zeker, de NPO-luisterapp die staat open. Daar kan je je reactie indroppen. En wie weet hoor je hem dan dus zometeen voorbij komen tijdens kwart voor Quincy. Ja? Slijt snel die NPO-luister in. Laat jouw favoriete tune doorkomen. En wie weet hoor je hem zo hier zo op FunX.

Idali met Stars tijdens Rewind hier op Funix. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En als je even naar de klok hebt gekeken, dan zie je dat het 1:15 is en dus tijd voor Kort voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je goed in de energie gaat zitten en heerlijk alvast richting de Funix Awards vanmorgen gaat kunnen gaan. Alleen, welke tunes zijn het geworden? In ieder geval drie heerlijke, dat kan ik je wel vertellen. De eerste is binnengekomen van Maximilian. Die zegt, Quinna, wat zegt de Party Next Door samen met Drake dan? Somebody Loves Me. Ik zou zeggen, eerste tune Kort voor Quincy.

Justin Timberlake, tweede tune, kwart voor Quincy. Heb er nog eentje van me te goed? Alleen voor ik die ga draaien, ga ik heel veel plezier wensen tijdens de show van Chris en Fruitig. Ja, ja, inspiratie is weer opgedaan voor de beatblender, dus ga er maar goed voor zitten. Alleen speciaal voor Lena is dit nog eerst SBMG en Lil Kleine. Met vier keer duurder.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide. Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
7: Kei Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/keitornada.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
9: It's

0: phoenix.nl. Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD nu onderzoekt hoe die protesten zijn georganiseerd. Ander asielnieuws dan. Door drukte krijgt nu niet iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. En de burgemeester van Ter Apel baalt ervan.
1: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
2: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want ik ben hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
1: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
0: Op de locatie in Ter Apel zitten nu ruim 2300 mensen. En dat is ruim 300 mensen meer dan is toegestaan. De UEFA heeft de Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Hij was trainer van een van de grootste clubs in het Tsjechische vrouwenvoetbal en trainde eerder ook de Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Bij een brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. Die brand brak uit in een loods van Sanjesu. Daarin stonden dus dieren en een deel kon niet worden gered. Een andere grote brand in Diemen op dit moment. Die woedt in een bedrijfspand. En er is ook een NL-alert verstuurd, merkte een NOS collega Martijn.
3: Ja, en dat er een NL-alert is verstuurd, dat is niet zo gek. Ik reed zo net op de snelweg A1. Ja, en daar trokken de zwarte rookwolken rechtstreeks over de weg. De brandweer is op dit moment nog vanaf verschillende kanten het pand aan het blussen. Er waarschuwt mensen om niet te dichtbij te komen, omdat er ook zonnepanelen op het dak liggen. En als die knappen, dan kunnen de splinters door de lucht vliegen.
0: Het weer vanuit het westen droogt het steeds verder op. Alleen in het midden en het oosten nu nog wat buitjes bij een graad of 16. Morgen droog en grijs. En ook steeds warmer. Morgen al 22 graden.
4: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO.

Swim Deep, Jade Lauren featuring Cho en Kevin. En heb je outfit al ready? Want morgen barst het spektakel helemaal los in de Avans Live in Amsterdam. De Phonix Awards. Ja, de hele zaal daar in Zuidoost gaat helemaal volstromen met, ik weet nu al, mooie, gezellige mensen. Waarvan ik oprecht hoop dat jij er ook bij gaat zijn. Want dit wil je niet missen. Natuurlijk de artiesten die komen optreden. Maar ook, wie gaat welke award in ontvangst nemen? Stemmen kan nog steeds via phonix.nl. En ik heb me dus laten vertellen, dit is geen joke, dat het tot nu toe echt een hele close call is in deze categorie.

0: neem jij altijd mee naar werk? Of naar je stage of school als ontbijt of lunch? Dus wat heb je in je tas zitten waarvan je de lunch, je middag helemaal doorheen komt? Wat is datgene? Laat het even doorkomen in de NPO Luisteren. Wat neem je altijd mee naar je werk, stage of school als ontbijt of lunch?
1: Ik maak een movie elke keer als...
2: Kan krijgen, ik niet de harde man.

0: Come Again, Ronnie Flex en Boef. En wat neem je altijd standaard mee naar je werk als ontbijt of lunch?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ik loop daar zo altijd mee te struggelen. Ik ben zo iemand, ik ga dan de deur uit zonder een tas en zonder een plan. Het enige wat ik weet, oké, ik moet naar werk toe. Maar alles daartussen aan ontbijt of lunch, ja, dat moet je mij niet vragen. Dus I'm a work in progress. En we zitten natuurlijk in de linecheck van vandaag. Burna Boy, Last. Hij zegt namelijk dit in die tune. Nou, everybody go chop breakfast. Maar ja, wat is dat ontbijt voor jou? Wat neem je mee naar je werk, naar je stage of naar je school? Wat is dat voor jou? Nou, Dino, die komt met dit.
3: Als ik naar school ga, eet ik altijd water met brood.
0: Kijk, dat is nou gezond iemand. Water en brood. Zit je altijd standaard goed. Basisbehoeftes. Ruina laat weten, een NPO-luisterrap. Suikerwafel, fles water, yoghurt to go, beker met Griekse yoghurt, honing en muesli, 5 dadels, bakje met nootjes, 8 sneetjes brood, meestal mayo, een rundsalami en 2 stukken fruit. Ik zeg eerlijk, hij heeft wel een heel specifiek boodschappenlijstje voor zijn ontbijt en lunch to go. Maar echt lekker bezig, Ruina. Echt lekker bezig. Rael heeft altijd brood, kwark, eieren en fruit. Dan hebben we ook nog eens Sanchez. En Sanchez, hij en ik, wij zitten een beetje in hetzelfde schuitje, denk ik.
4: Ik ben sowieso belachelijk, want ik neem niks mee, man. Alleen een flesje drinken misschien. Of vaak, meestal, dan, laat me het zo zeggen. En dan koop ik op straat gewoon serieuze eten, lunch, ontbijt of wat dan ook. Maar ik neem gewoon, op zijn minst, gewoon snoep altijd mee of zo, man. En sowieso een flesje drinken. Is niet hard eigenlijk.
0: Hey, I'm not judging, maar ja, snoep als ontbijt. Ja, gaat wel ver, Sanchez, dat zeg ik je wel heel eerlijk. En we hebben ook nog eens Anouar in de NPO-luisterrap. Die schrijft, ik werk vroeg in de ochtend en eerlijk. Mijn ontbijt is gewoon leftovers van de avond ervoor. Ik wil altijd warm eten in de ochtend. Ik snap mensen niet die broodjes en zo of kwark eten dan. Zou helemaal mijn strot uitkomen, schrijft hij. Geef mij maar een bordje met rijst, kip en groenten. Dus terwijl collega's aan een yoghurt zitten, warm ik om 9 uur 's ochtends rijst met kip op. En het hele kantoor ruikt dan meteen naar kruiden. Iets wat mijn Nederlandse collega's toch niet kennen. Oehoe! Anouar! Die laatste was niet nodig. Maar dat is misschien wel een uitkomst voor heel veel mensen om warm te gaan eten in de ochtend. Of wat voor mij is, dat weet ik niet.

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis samen.

0: phoenix.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.

0: terug bij Rising 2, hè?
1: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
2: Jij bent bellig, toch?
3: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
1: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Asielrelschoppers komen vaak niet uit de gemeente waar ze actie voeren. 4 op de 10 relschoppers die worden opgepakt bij AZC-protesten wonen heel ergens anders. Dat blijkt uit een analyse van onder meer mijn NOS-collega Bas.
1: We hebben naar de afgelopen 1,5 jaar gekeken dus. En in die periode waren er 34 officieel lokale asielprotesten in Nederland die in meer of mindere mate uit de hand liepen. Van meer dan 100 van de aangehouden mensen daar maakte de politie later bekend waar ze vandaan kwamen. En daarvan, van die 100, kwamen er 44 van elders. Dus ruim 4 op de 10.
0: Uit de cijfers blijkt ook dat sommige relschoppers soms honderden kilometers reizen om naar zo'n AZC-protest te gaan. In het Friese dierenpark Sanje Safari woedt een grote brand. Bij het park in Veenwouden zijn meerdere dieren omgekomen. En de brand brak uit in een loods daar, zegt de brandweer.
2: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om weer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Er waren hier vanochtend ook een aantal groepen kinderen met begeleiders. Die waren niet in deze loods, maar op het park. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
0: Een paar wegen in de buurt zijn nu dicht vanwege de rook. En ook een tuincentrum in de buurt van Veenwouden is uit voorzorg gesloten. De Nederlandse activiste die naar Gaza toe wilde om hulpgoederen te brengen wordt nu naar Ashdod, een havenstad in Israël, gebracht. Dat zegt het Israëlische leger. De passagiers werden in internationale wateren tegengehouden door de Israëlische marine. En dat mag niet volgens het internationaal recht. Het is niet duidelijk om hoeveel activisten het gaat en hoe het met ze is. Er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het Openbaar Ministerie gaat het aantal meer dan verdubbelen. De flitspalen komen onder meer langs 30 kilometer wegen. En ook komen er meer flitsers die bestuurders kunnen betrappen op het gebruiken van hun telefoon. Die palen zullen ook vaker van plek wisselen. Het weer vanuit het westen droogt steeds verder op. Alleen in het noorden en oosten nog wat buitjes. Het is een graad of 16. Morgen droog en grijs. En het wordt wel steeds warmer. Morgen al 22 graden.
3: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luister-app.
5: Fresh en KM hoor je zo meteen naar Jack

0: jij hem gewoon fixen? Kan jij mijn blender fixen door te raden welke artiest erin verstopt zit? Hele herkenbare stem, 5 korte stukjes aan muziek. En mocht je raden welke artiest het is, say less. Ga dan naar de NPO Luisterapp en drop daar gewoon het antwoord. 1 artiest, daar ben je aan op zoek. 1 artiest van de Beat Blender. En als je het een beetje snel doet, als allersnelste, dan ga je er vandoor met paarse Fanic sokken. Geloof me, die zijn gewild. Die wil je hebben. Ze zitten ook lekker trouwens, die sokken. Goed, luister mee. Wie zit er in de Beat Blender?
1: Oh! Hey meisje.
2: Fire!
3: Beat Blender.
0: Ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en denkt, Chris, nee, dit ging echt mega snel. Dus ik wil toch alvast een hint jouw kant op droppen. Dit is een oldschool artiest. Een oldschool artiest, daar moet je aan denken.

0: Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Ik ga beginnen met slechte nieuws. Ik zie heel veel foute antwoorden voorbij komen. Beatblender. In de NPO Luisterapp voor de Beatblender. Het goede nieuws is, ik zie voorzichtig ook de juiste antwoorden voorbij komen. Maar ik ga toch even een rondje langs de velden maken van wat er precies allemaal binnenkomt. Nick, die denkt dat het poke is in de Beatblender.
1: Emotional, damn it!
0: Ramon gaat voor Kaliber. Ik zie Brain Power.
2: Everybody's so creative.
0: Nee. En ook The Opposites en Postman.
3: Brother, what's that, brother?
0: Het zijn hele goede artiesten hoor, maar niet die ik zoek. Nee. 5 tracks van 1 artiest met een hele herkenbare stem. Geloof me, met een hele herkenbare stem. Zat je net te luisteren, denk je, Chris, die beatblender van vandaag. Ja, ik weet het gewoon niet. Ik zit ook steeds voorbij komen in de NPO Luisterapp. Chris, hij ging te snel, hij is te lastig. Dus, voor als je hem nog niet hebt, is hier de herkansing. Tweede poging, laat je hem nog een keer horen. De beatblender van vandaag, 5 tracks van 1 artiest. Plus deze hint. Minder leuke hint, want deze artiest overleed 2 jaar geleden aan hartproblemen. Welk artiest overleed 2 jaar geleden aan hartproblemen? En hoor je hier.

0: is dit?
1: Hé, hey, meisje.
2: Fire!
0: Beat Blender. Kleine hint, deze artiest overleed 2 jaar geleden aan hartproblemen. Oldschool artiest, legend, icon, kan ik je vertellen. Die 5 tracks waren van deze artiest.
3: Goedemiddag, Chris. U bent op zoek naar...
4: Def Rhymes.
5: Maatje, dat is natuurlijk Def Rhymes.
6: Chris, het is Def Rhymes, sowieso.
0: Def Rhymes is in de Beat Planner van vandaag met de tracks Puff, Schudden, Doekoe, Ze zitten mij achterna en Wereldmensen. Ja, de Doekoe die kan je wel gebruiken, hè, nu de vakantiegeld eraan komt. Maar de vraag is nu, wie gaat de warmpjes bijzitten? Wie wint die Funic sokken? Wie slide het allereerste in de NPO luisterrap met het juiste antwoord? En die eer gaat naar Richie, gefeliciteerd.
7: Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Graag gedaan, man.
7: Eindelijk.
0: Je hebt het vaak geprobeerd, maar eindelijk, je was de eerste, man.
7: Wauw, ik kan het niet geloven, man. Echt waar.
0: Het is je gegund, man. Hey, die Funic sokken die komen dus sowieso jouw kant op. En jij mag het ook nog gaan zeggen. Welke track van Def Rhymes wil je horen?
7: Ja, heel graag Schudden, man.

Maak Me Niet Heet. Hier op Phoenix. Een hele goede middag. Chris hier door je speakers. Met zometeen ook Tyla, Sour Larsen met She Did It Again. En door het niet opkomen dagen van Boas van de Beats, onder andere de producer van Ronnie Flex, belandde dus deze hele bekende Phoenix DJ in de hip-hop scene. En niet zonder succes. Over wie ik het heb?

0: Phonics DJ Trobi. Die hoor je sowieso elke vrijdag om 10 uur 's avonds met zijn DJ-set. Hij was toen de tijd niet helemaal thuis in hiphopmuziek. Want hij maakte eerst dus house.
1: Ik had ook helemaal geen hiphop achtergrond. Tot ik eigenlijk per toeval gewoon in mijn studio Ronnie tegenkwam. Want Boas' studio zat tegenover mij. En Boas was een keer niet komen opdagen. Ik luisterde wel zijn muziek en zo, maar ik maakte niet echt dat soort pokoes. Toen vroeg hij gewoon aan mij van, yo, maak je ook muziek en zo? Ik zei, ja man, maar ik heb nog nooit zulke tunes als jij maakt gemaakt, man. En toen zei hij van, ja, laten we het gewoon checken. Boas is er toch niet, dit, dat. En toen eigenlijk in de eerste sessie die we hebben gedaan, hebben we volgens mij Redman gemaakt. Met Tabitha, die tune. Dat was zeg maar mijn...
2: De beat,
1: ja,
2: in hip-hop.
1: En ik had helemaal geen verstand van hip-hop of van hip-hopgeschiedenis. Van wat allemaal gaande was in Nederland. Maar eigenlijk door die tunes werd ik gewoon gecheckt door iedereen.
0: Ja,

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix.

0: play it safe, no face, no case.
1: Up van Cardi B hier op Phonics. En ik heb mijn best voor je gedaan, het is gelukt. Zometeen na de headlines ga ik voor de allerlaatste keer Phonics Hitmachine spelen. En kan je dus kans maken op 2 tickets voor de Phonics Awards morgenavond. Wil jij die tickets winnen?

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
6: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
7: Air Europa, you decide.
8: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
6: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
9: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: complicated@funix.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
3: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
4: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
3: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
5: Samen jezelf kunnen zijn. Morgen 10:00, VPRO NPO 3, Tina in Sekspieren.
4: Uit onze bubbel spreken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel enorm frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland te bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Door drukte krijgt nu niet ieder asielzoeker die zich in Ter Apel meldt een plek. De kans is dus groot dat mensen nu in Ter Apel buiten moeten wachten, vertelt asielminister Van der Brink.
1: Ja, die zullen dus buiten het terrein van Ter Apel verblijven. Dan wel naar een andere plek gaan om misschien op een later moment terug te komen. En dat betekent dat alleen de echte meest kwetsbare mensen, als er plek is, opvang krijgen. En dan gaat om vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen bijvoorbeeld zullen dus op dit moment geen opvang krijgen.
0: Op de locatie in Ter Apel zitten nu ruim 2300 mensen. En dat is 300 mensen meer dan is toegestaan. De man die vorig jaar in Pakistan de bekende influencer Sana Yousaf in haar ouderlijk huis doodschoot, krijgt de doodstraf. De dader zou Yousaf hebben vermoord omdat ze niet met hem wilde afspreken. De moord leidde tot veel ophef in Pakistan. Volgens mensenrechtenorganisaties in het land past die moord in een groter plaatje van geweld tegen vrouwen. In de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, zijn inwoners vanochtend opgeroepen om naar de schuilkelder te gaan vanwege een drone. En ook politici gingen naar schuilkelders toe bij het parlementsgebouw. Waar die drone precies vandaan kwam is nog niet bekend. En het podium van Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt iets aangepast. Het gebeurt na klachten van fans over slecht zicht. Bezoekers zeggen onder meer dat het podium te hoog is of dat ze alleen maar een brug zagen. Ja, het gaat er veel over op de socials.
2: I can understand why fans are feeling so disappointed and even requesting refunds. I mean, you can't even see him with how big the stage is.
3: Imagine paying €350 for an obstructed view. Should a stage have bridges that obstruct the view of the entire front GA pit?
0: Nou, het is niet bekend wat er precies wordt aangepast aan het podium. Er staan nog 8 concerten gepland van Harry Styles in Amsterdam. Het weer vanuit het westen droogt het steeds verder op. Alleen in het noorden en oosten nu nog wat buitjes bij een graad of 16. Morgen droog en grijs. Het wordt ook iets warmer bij ongeveer 22 graden.
4: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Chris. Yes sir, Rotimi hoor je zo in de Frenna met commas.

beste van Rod Team hier op Phonix. En morgenavond is het zover. Het is tijd voor... Phonix Awards. Leukste awardshow van Nederland. De Phonix Awards. Morgenavond in de AFAS Live in Amsterdam. De kaarten zijn er echt bijna doorheen. Ik moet je zeggen, ik heb gewoon bijna gevochten hier achter de schermen om iets voor je te regelen. En je kan namelijk 2 tickets worden voor de Phonix Awards morgenavond. Alleen, daar moet je wel wat voor doen.

En ik hoop jij ook. Morgenavond gaan we helemaal los in de AFAS Live, de Phonix Awards, de awardshow van het jaar. En de laatste paar tickets, die kan je dus hier onder andere bij mij gaan winnen door de Phonix Hitmachine te spelen.

0: Wat is poppin', man?
1: Ja, man. Good, man. Je weet het zelf, bro.
0: Je bent
1: we gaan hem winnen, toch?
0: Kijk, energy door je speakers, daar hou ik van. Ik moet je wel zeggen, je hebt een geduchte tegenstander. We hebben Lars uit Leeuwarden, namelijk.
1: Oké.
0: What up, Lars?
1: Hey, Lars.
2: Yo.
0: Hey, Lars, hoe graag wil jij dan naartoe, naar die Phonics Awards?
2: Ja, echt super graag natuurlijk.
0: Kijk, zo wil ik het horen. Energy is hoog met beide boys. Jullie kennen de spelregels, dus we gaan niet langer touwtjes omheen winden. Serdar, hoeveel denk jij dat je achter elkaar goed kan pakken?
1: 3, man. Ik ga voor 7, man. 3.
0: Je zet hem heel safe in. Oké, geen probleem, geen stress. 3. Lars, ga je er overheen met 4?
2: Ja.
0: Oh, kijk, daar hou ik van. Serdar, krijg je heet onder je voeten?
1: Ja, zeker, man. Ik ga even een deurtje open doen, even lucht scheppen.
0: Je gaat niet 5 pakken, hoor ik al.
1: Nee, is goed, joh.
0: Oké, cool. Lars, ik ga met jou spelen. Ben je ready?
2: Ja, tuurlijk.
0: Dit is jouw begintjoen. Onze eigen Jay met Mooie Dag uit 2014. De volgende track, is die ouder of nieuwer, Lars?
2: Nieuwe.
0: Oh nee!
2: Fuck.
0: Ah, Melu Hada van Ines komt in 2024. Een snelle jongen, dunne jasje 2019. Deze was ouder, Lars.
2: Shit, man.
0: Sorry, het was je in ieder geval gegund.
2: Ja,
0: jij begrijpt. De tickets die gaan nu naar Serdar.
1: Thanks, man.
2: Gefeliciteerd, man.
1: Thanks, man. Ik ben er blij mee.
0: Dat begrijp ik, man. 2 tickets voor de Phonics Awards die komen jouw kant op. Wie ga je meenemen, Serdar? Wie ga je blessen?
1: Ik hoop dat mijn vrouwtje mee wil gaan, bro. Dus we moeten nog even regelen of we de kleintje bij oma kunnen achterlaten.
0: Ah, dat komt altijd goed. Anders moet je gewoon tegen oma zeggen, het moet van Chris.
1: Ja, dat is goed.
0: Top, man. Hey, blijf van de naam, we gaan met elkaar regelen, man. Op.

0: Jan Felix, Bartosso en Rijk met Ik Ken Die Girls. Hier op Funix, een hele goede middag. We zijn op zoek naar de powerpokoe van de dag. Eén track waarbij je energie helemaal door het dak heen gaat schieten, omdat die tune zo heerlijk hypend werkt. En Mykonos die kwam met deze in de NPO Luisterapp.
1: Yo, yo, Chris. Zou je Butter My Bread kunnen draaien? Thank you!

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter?
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Nieuw!

0: Wij zijn er twee, hè?
1: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
2: Jij bent bellig, toch?
3: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
1: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De vader van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is vrijgesproken van witwassen. Die vader had 2 peperdure horloges in zijn bezit. En volgens het OM waren dat cadeaus van zijn zoon, afkomstig uit een misdrijf. Maar de rechtbank in Rotterdam vindt dat er te weinig bewijs voor is. Bolle Jos is hier in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en ook een opdracht tot moord. Zijn moeder en zijn zus staan binnenkort terecht in een nog veel grotere witwaszaak. En die draait om auto's, juwelen en een duur appartement in Dubai. 4 op de 10 railschoppers die worden opgepakt bij asielprotesten komen niet uit de gemeente waar die protesten worden gehouden. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers. Sommige demonstranten reisden meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest, vertelt mijn collega Bas de Vries.
1: Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een band hebben met de gemeente waar ze demonstreren. Dat zag je bijvoorbeeld in Loosdrecht. Daar probeerde iemand uit Ermelo laatst de deur van het gemeentehuis te rammen met een paaltje, met een paar anderen. Nou, Ermelo is 50 kilometer van Loosdrecht, maar deze man bleek later wel kinderen te hebben die in Loosdrecht wonen. Dus die had er wel een soort van band mee.
0: Volgens asielminister Van der Brink doet de AIVD nu onderzoek naar die organisatie van de AZC-protesten. En dan veel teleurstelling bij studenten en scholieren in Zeeland. Want de proef met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor daar mag doorgaan van de rechter. Door die proef rijden in 2029 maandenlang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Nou, Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd om die proef te verbieden. Maar de rechter gaat er niet in mee. Scholieren en studenten moeten dus voor ander vervoer fixen.
2: Voor mij zal dit betekenen dat ik de rechtstreekse bus moet gaan pakken. Dat ik eerder uit mijn bed moet komen. En dat ik gewoon langer onderweg ben naar school.
0: En vooral in de spits kan het een stuk langer gaan duren, zegt de woordvoerder van de scholen.
3: Als je met een routeplanner een route kiest met de trein of met de bus, ja, dan kun je zeggen, nou, dat scheelt 5 minuten, 3 minuten, 10 minuten. Maar in de werkelijkheid weten we allemaal dat in de spits het verkeer vast komt te staan. En dan wordt het in één keer veel langer.
0: Het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs. 'S Middags komt het zonnetje er meer verder door en wordt het een graad of 20.
4: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Nordin en West. Lil Kleine en Jonna Fraser hoor je zometeen naar Joe en Zoe Tauran.

0: Fashion Week. Lil Kleine en Jonna Frezen door je speakers. Hier op Phonics nog één dag en dan gaat het gebeuren. De Phonics Awards. En we hebben groot nieuws. Want je kon tickets winnen, maar je kon ook tickets kopen. Maar dat kan officieel niet meer, want we zijn helemaal uitverkocht. Woe! Pop, pop, pop, pop!
1: Noordin. En Wes.
0: Alleen nog te winnen via de Phonics hitmachine. En als je ze had willen halen, je hebt te lang gedaan.
2: Ja,
0: maar
2: je hebt echt te lang gewacht.
0: We gaan in onze show ook nog de Phonics hitmachine spelen. Dus dat komt helemaal goed uit. Dan even heel iets anders.
2: Ja.
0: In kruiden, waar wij mee koken, daar zijn pesticiden in gevonden.
2: Ja.
0: Ik wil weten, ga jij koken zonder kruiden vanaf nu?
2: Nee. Ik ga ze gewoon ergens anders halen. Maar ik ben heel erg geschrokken. Omdat dit toevallig kruiden zijn die ik gewoon in mijn kast heb. Ik ben gewoon mijn eigen kinderen...
0: Aan het vergiftigen.
2: Ja.
0: Aan het vergiftigen.
2: Nou, jij kookt natuurlijk zonder kruiden.
0: Ja, en dat hebben we in een podcast besproken. En daar ben ik ontzettend door uitgelachen. Mensen zeiden altijd, hahaha, zonder kruiden. Dat is echt niet goed. Kruiden is juist goed en dit en dat. En Shen, mijn vriendin, daar komt het voornamelijk vandaan. Die kookt dus zonder kruiden voor de kinderen. Ja. Omdat zij gelooft dat dat niet goed is.
2: Ja, dat snap ik. Nou, als je denkt, waar hebben jullie het over? Uit een nieuw rapport van Foodwatch is dus gebleken dat er zelfs verboden pesticiden, dat zijn dus bestrijdingsmiddelen, die zijn gevonden in rijst, in thee, in verschillende kruiden, chilipoeder, paprikapoeder, komijn. En dat is gewoon insane. Dat is gewoon wat we in onze kast hebben.
0: Ja, jij waarschijnlijk in je kip.
2: Ja, klopt inderdaad. En ik heb nu echt...
0: Maar ga jij nu je dit weet? Met het risico, de volgende keer als ik andere kruiden haal, want gewoon het risico dat die pesticiden dus in kruiden zitten. Want je weet het dus niet.
2: Ik heb toch het idee dat misschien niet alle pesticiden slecht zijn. En dat het misschien niet in alle kruiden zitten.
0: Dat gaan we zo meteen horen. Want we gaan bellen met Foodwatch die het onderzoek heeft gedaan.
2: Ja,
0: dus
2: daar
0: kunnen we alle vragen aan stellen. Maar ga jij vanaf nu koken zonder kruiden?
2: Nee. Hell no.
0: Oh, hell no. Oh.
2: De kinderen in een restaurant, dit lust ik niet.
0: Nou, ze hebben in elk restaurant wel gewoon droge pasta, hoor, zonder saus.
2: Ja, doe je echt niet gewoon.
0: Als jij zit te luisteren, er zitten pesticiden in onze kruiden. Maar is dit een reden voor jou om vanaf nu te koken zonder kruiden? Laat het even weten in de NPO Luister.

0: je koken zonder kruiden.
1: Noordin.
2: Noordin en Wef.
0: Ja, uit nieuw onderzoek van Foodwatch blijkt dus in rijst, thee en kruiden zoals chilipoeder, paprikapoeder, zitten dus verboden pesticiden. Die zijn daarin gevonden. Ja, het is echt ongelooflijk. Hoe komen die bestrijdingsmiddelen eigenlijk terecht in ons eten? We gaan het vragen aan Nicole, directeur van Foodwatch. Jij hebt hier zelf onderzoek naar gedaan, Nicole. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat zijn pesticiden en waarom zit het in ons eten?
3: Ah, mooie vraag. Nou, pesticiden, dat zijn er heel erg veel, honderden. En die gebruiken we eigenlijk voor allerlei redenen. Dus een belangrijke reden is dat een oogst niet mislukt, hè, dat planten niet dik worden. Maar ook bijvoorbeeld dat insecten planten niet aanvreten. Dus dan doden ze eigenlijk de insecten die op die planten komen. En een andere reden, en dat is ook een beetje jammer, is dat we ze gebruiken om groente en fruit bijvoorbeeld mooier te maken. Want elke appel die jij bij de Albert Heijn ziet liggen, die ziet er prachtig rond en groen uit. En iedereen heeft wel eens een appel gewoon aan een appelboom zien hangen. Die zien er heel anders uit.
0: Maar wat zijn pesticiden dan precies?
3: Ja, die doden eigenlijk of insecten of onkruid.
0: Maar is dat,
3: een chemisch middel.
0: Dat wordt er opgespoten.
3: Ja, dat wordt er opgespoten. Soms zie je ook wel eens, als je in het platteland, zie je van die grote tractors met die grote sproeiers erachter. Dat is geen water, maar dat is gewoon gif wat er over de plant heen wordt gesproeid.
4: Ja, maar ja. Wat ik vooral in het rapport zie, zijn verboden pesticiden. Wat ik dan niet snap is, het is verboden in de EU, maar toch wordt het verkocht in ons land. Hoe kan dat?
3: Ja, precies. Ja, dat is dus iets heel hypocriet en iets heel stoms. Je hebt natuurlijk de gewone pesticiden die wij in Nederland gebruiken. En dan heb je een hele lange lijst, een stuk of 80 pesticiden die in Europa verboden zijn. Omdat ze zo schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur, dat we ze niet mogen gebruiken. Maar wat wel mag, is ze produceren en exporteren naar landen in bijvoorbeeld Afrika en in Zuid-Amerika, waar ze die regels niet hebben. Dus de grote giganten, Bayer en BASF, dat zijn van die grote chemische bedrijven, die produceren het gewoon en die brengen het over de grens. En ja, dan komt het natuurlijk weer terug op ons bord op het moment dat je het weer gaat importeren. Dus als je weer de producten gaat kopen van die landen, dan zitten die residuen, dus die resten van die pesticiden, zitten gewoon weer op ons bord.
0: Is het schadelijk voor het lichaam?
3: En pesticiden zijn schadelijk, sowieso, maar we hebben wel strenge regels. Dus je hebt limieten hoeveel pesticiden er in één product mogen zitten. Hè? Of van hoeveel er van een pesticide in mag zitten. Dus laten we zeggen, ik heb een appel en dan zeggen ze nou van middel A mag er niet meer dan 1% in zitten bijvoorbeeld. En van middel B ook maar 1%. Maar wat wij hebben gezien in onze test is dat in één product bijvoorbeeld, hè, in chilipoeder, zitten wel 19 verschillende soorten landbouwgif. Als je dus 19 keer dat procentje bij elkaar optelt, nou, dan zit je aan een aardige dosis.
0: Ja, ik ben
3: niemand
0: echt
3: bang maken hoor, jongens.
0: Maar wat kunnen we hier tegen doen? Want je denkt, ik eet een appeltje, ik doe gezond, ik doe dit, ik doe dat, even wat kruiden eroverheen. Maar je bent gewoon jezelf aan het vergiftigen. Waar kunnen wij op letten als consument?
3: Ja, dat is dus heel erg lastig. Omdat, ja, natuurlijk kun je biologisch kopen. Als je biologische groente en fruit koopt of biologische thee, dan kun je ervan uitgaan dat er nagenoeg geen pesticiden op zitten. Maar ja, niet iedereen kan dat betalen natuurlijk, want dat is best wel duur. Dus je moet er eigenlijk op kunnen vertrouwen dat verboden pesticiden niet worden geëxporteerd naar het buitenland.
0: Maar dat kan dus niet. Je kan er dus niet op vertrouwen, want jij doet een onderzoek en je komt er dus gewoon achter dat het in... Maar dus eigenlijk zeg jij, biologisch eten, of moet ik dan ook kijken naar biologische rijst en biologische thee?
3: Ja, maar nogmaals, dat is niet makkelijk. Hè? Als jij alles biologisch wil eten en de boodschappen zijn al zo duur, dan valt dat niet mee. Dus eigenlijk zijn we, organisaties zoals wij, hè, wij zijn dan van Foodwatch, maar je hebt ook allerlei andere maatschappelijke organisaties, die hebben petities en die werken gewoon heel hard eraan om de overheid ervan te overtuigen dat we moeten stoppen met zo verschrikkelijk veel pesticiden toestaan.
0: Ja, ik vind het echt ongekend.
3: Dat moet je niet aan consumenten overlaten.
0: Ik vind
3: het
0: echt schandalig dat het gebeurt. Wij hebben ook gevraagd aan onze Vanix-luisteraar. Hey, ga jij nog koken met kruiden? 84% die zegt, ja, we gaan gewoon nog steeds koken met kruiden. Wat vind je daarvan?
3: Ja, wat vind ik daarvan?
0: Zou je het afraden?
3: Ik snap het wel. Nou, ik gebruik geen niet meer zomaar gedroogde kruiden. Dan heb ik ze liever vers. Hè. Dus als je bij de supermarkt kun je van die biologische plantjes kopen. Die kun je in je tuin zetten bijvoorbeeld.
4: Oh ja.
3: Daar ben je al een heel eind. Maar ja, weet je, wat is het alternatief? Je kan als je in een supermarkt staat echt niet zeggen van... kijk, wij hebben 15 producten getest. 15 in een supermarkt waar 30.000 producten staan. Oh, dus je kan niet verwachten dat iemand in een winkel kan beoordelen... dit is veilig of niet. Dat moet, ja, klinkt een beetje stom, maar dat moet de regering doen. Ja. Die moeten ervoor zorgen dat ze dit gewoon verbieden.
0: Ja, en dat doen ze dus schijnbaar niet. Nicole, directeur van Foodwatch, dank je wel dat je dit hebt gedaan. En laten we elkaar een beetje dan in ieder geval deze informatie blijven geven. Thanks voor je tijd.

0: dan jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Wes. John Afrezen en Leo Kleine en zometeen natuurlijk ook het

0: Chirac, Henky T en Adi Afzemski. En boef natuurlijk met Spiritual door je speakers hier op Phonix. En het is tijd dat de besties weer tegen elkaar gaan.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. De strijd tussen mij en Noorden, maar we hebben iemand nodig. Nee, ik heb iemand nodig. Hij heeft al iemand in zijn team en alsjeblieft, het kan zomaar zijn dat we vandaag winnen. En dat jij morgen meegaat voor een prijs. Dus wil je mij steunen, stuur dan Timo even een NPO Luisterapp. Goeie pitch, toch?
0: Ja, ja.

0: Wie speelde de hoofdrol in The Fresh Prince of Bel-Air?
1: Wef. Oh, Will Smith.
0: Yeah, fuck Will you, Smith yeah. maakt 1-0.
2: Huh? Hebben ze tamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Het kan zomaar zijn dat we gaan winnen vandaag middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Tussen mij en Noordin, maar ik heb Julie in mijn team.
5: Daarom.
1: We gaan voor de winst vandaag.
2: Terugpakken.
6: Oké. Dan moeten we nog maar zien. Wij gaan er gewoon weer voor, hè, Mark?
7: Ja, yeah, man. We zijn er, man.
6: We zijn er gewoon. Sander, wat gaat er verder gebeuren?
0: Ja, nog 4 kennisvragen over. Het staat nu 1-0 voor Wef. Weet je het antwoord, roep je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Julie of naar Mark. Onderbreken van een vraag mag, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
6: Ja, en Sander is dus onze collega en quizmaster. Yes.
4: Het middagtentamen.
0: Met vraag 2. Welke artiest heeft de meest bekeken 101 bar
1: set? Wef.
0: Wef.
1: Lijpen.
0: Het is geen lijpen.
6: Nee, het is geen lijpen.
0: Nee.
6: Maak even de vraag af, maar ik weet het antwoord al.
0: 101 bar sessie op YouTube, Noorden.
6: Gewoon boef, man.
0: En dat klopt.
1: Shit.
0: Maakt het 1-1. 38 miljoen views. Maakt de songtekst
6: 38 miljoen views van 101. Besef je dat gewoon?
0: En dat lijpen ook in de buurt komt, maar een boef staat er
6: een dubbel platina op een 101 bar sessie. Superziek.
0: Maakt de songtekst af. Ze weet dat ik doekoe spend.
1: Wat?
6: Ze
0: weet dat ik doekoe spend.
6: Ja, maar hij zegt het ook op zo'n ABN-manier dat je het sowieso niet gaat kunnen.
0: Ja.
6: Ze weet dat ik doekoe spend.
0: Ze weet dat ik...
6: Maar wat zingt hij daarna? Wat zingt hij daarna voor
1: overdag? Hij geeft een antwoord. Nee, antwoord. Hij ging al antwoord geven.
0: Nou, weet jij het dan?
6: Noordin. Ze weet dat ik doekoe spend, omdat ik het zelf aan mijn voeten heb.
0: Juist.
6: Ja, toch. Ja, man.
0: Maakt het 2-1 voor Noordin. Vraag 4. Hoe heet de dochter van meneer Krabs uit Spanje?
6: Noordin. Parel.
0: Pareltje.
6: Echt een pareltje. En ons Wef, hè, parel?
0: De laatste vraag. Laatste vraag. Welke bekende boekenreeks heeft J.K. Rowling?
6: Noordin. Harry Potter.
0: Maakt het 4-1 voor Noordin.
6: Wef gooit de koptelefoon vanaf. Julie, had jij nog wat te zeggen?
5: Ja, zeker. Ik ga je volgende keer gewoon weer...
6: Gewoon 2 keer op rij dat jij gewoon niks hoeft te doen. Gewoon de energy is gewoon genoeg, bro.
7: Nogmaals, easy money, hè?
6: Easy money voor Mark. Ah, die kop van Wef, je moet het zien. 1 vraag goed in het begin. Ze was zo hyped. Zal ik je wat leuks vertellen, Wef? Jij hebt nog nooit een middagtentamen gewonnen van mij, waar jij de eerste vraag goed hebt gehad.
1: Echt?
6: Nee.
1: Oh.
6: Nee. Dan de druk. De druk neemt dan toe.
1: Ja.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
5: Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ketronada.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.

0: Located@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid, Ben Kvir, heeft op X beelden gedeeld van hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Daarop zie je hoe een vastgebonden vrouw hardhandig tegen de grond wordt gewerkt. Maar er is nog meer op te zien op die video, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
1: We zien de actievoerders geboeid op de knieën worden gedwongen te luisteren naar het Israëlisch volkslied en worden vernederd door de Israëlische minister Ben Kvir.
0: In het bijschrift van de video staat welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. En ook Frankrijk en Italië veroordelen de actie. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er opnieuw te weinig plek voor alle asielzoekers die daar aankomen. Volgens het COA zijn er inmiddels meer dan 2300 mensen en laten ze nu alleen nog maar de kwetsbare asielzoekers toe. Onze verslaggever Onno Beukers is in Ter Apel en vertelt hoe het er nu aan toe gaat.
2: Dan komen ze bij het loket van de IND. Die maakt dan een beoordeling of ze kwetsbaar zijn of niet. En vervolgens wordt er gezegd, als je niet kwetsbaar bent, er is geen plek voor je. En wat we nu dus zien gebeuren hier bij de poort, is dat de mensen teruggestuurd worden. Ze krijgen dan een brief, een loopbrief. Daar staat ook een nummer op. Eigenlijk is dat een soort volgorde nummer. En dan staan ze in de wachtrij.
0: Waar de asielzoekers vervolgens naartoe moeten, weten ze niet. En als je altijd al een stukje van de Eiffeltoren hebt willen hebben, dan kun je nu je slag slaan. Er wordt namelijk een trapje van de Eiffeltoren geveld, die de ontwerper Gustav Eiffel bijna iedere dag gebruikt.
3: The man who created the Eiffel Tower used to use every day this staircase to get up to his office at the very top of the tower. 1.4 tons in weight. Whoever acquires it is going to need a pretty big apartment.
0: Ja, een groot appartement is wel handig inderdaad, want het is best een lomp ding. Een grote portemonnee is ook wel handig, want het bieden op die wenteltrap van de Eiffeltoren begint morgenochtend vanaf 100.000 euro. Het weer vanavond blijft op de meeste plekken droog. Morgen eerst grijs, 's middags is er meer zon bij een graad of 20.
4: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
5: Check funnix.nl
4: of de NPO Luister-app.
6: Noordien en West.
7: Een van ons was op een belangrijk moment dronken. Wie was dat?

0: went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Jij moet erachter gaan komen wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is natuurlijk ook gewoon, who did it?
1: En Sander, de producer van de show, heeft een verhaal van een van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij mag ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ook weer een bijzondere, want vandaag is het ik was dronken in een belangrijke meeting. Noor, wat had je allemaal op voor die meeting?
2: Ja, het is ook maar wat je dronken noemt. Gewoon een paar shotjes Hennessy.
3: Oké. En Wef, hoe reageerden de mensen in die meeting dan?
1: Ja, ze waren ineens zo boos op mij geworden. Ja, ze beëindigden die live, of althans die meeting. En ik ging er gewoon elke keer weer opnieuw in.
2: Hallo!
1: Een feestje.
3: Oké.
2: Ja, ik was dronken tijdens een belangrijke meeting. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort dit verhaal bij mij, Noordin of bij Wef? Laat het weten in de NPO Luister-app. Laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het verhaal hoort.

0: guys.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Ik was dronken in een belangrijke meeting. Bij wie hoort dit verhaal?
2: Nou, Boska die zegt, ik denk sowieso Norden. DJ Web is wel serieus als het gaat om zaken. Dat denk ik tenminste.
3: Oh ja, Nigel die zegt het volgende in de NPO Luister-app. Die denkt mij wel heel goed te kennen.
4: Yo, goedemiddag Norden en Web. Ik denk dat deze storyline bij Norden wordt, man. Volgens mij had deze man ook een keer een radioshow gepresenteerd toen hij dronken was tijdens carnaval of zo. Dus misschien was het wel dezelfde dag. Dus ik denk oprecht dat het Norden is, man.
2: Rodi die zegt 100% Web. Ik zou ook echt elke keer expres weer in die meeting gaan.
3: Ja, dat dronken radio maken, dat had met zomercarnaval te maken. Toen hadden we dat was 3-4 jaar geleden, dat weet Imani ook nog, mijn collega die hier ook werkt. Die deed toen de productie voor mij. En toen hadden we de zomerparade.
2: Dat ging door
3: Rotterdam heen. En toen ik een beetje in de buurt was van Funix, toen stapte ik gewoon uit. Toen kom ik helemaal...
2: dronken aan
3: helemaal kacheltje
2: aan,
3: heb ik nog die show gepresenteerd. Ik zal wel even kijken of ik er beelden van kan vinden. Kan ik even op onze Insta zetten, Norden en Web. Dus volg ons als jij die behind the scenes van een dronken oom op een verjaardag wil zien. We gaan even kijken bij wie dit verhaal hoort.
1: Who did it?
5: Het was Norden.
3: Ja, ik ben natuurlijk wel echt serieuzer geworden in live. Hè. Nou. Ik ga naar veel minder feestjes, maar soms moet ik ook gewoon nog even... Hè, want jij had mij gesnitcht. Jij had mij gesnitcht in deze meeting.
2: Ik kom in een meeting super serieus. Ik wist dat echt over
3: jij
2: business.
3: Was 10 minuten te laat. Je bent zo'n businesswoman dat je 10 minuten te laat was.
2: Ik was tenminste niet dronken.
3: Maar ik was daar.
2: Ik denk in die meeting, waarom doet Noorden zo raar? Ik denk, er kunnen maar 2 redenen zijn dat hij raar doet.
3: Maar wat deed hij dan?
2: Ik zeg, hij is of dronken... Of er is iets met hem aan de hand of zo. Het was persoonlijk, want hij was heel erg aanvallend naar mij toe. In een superbelangrijke zakenmeeting. Dit kon echt onze kop kosten.
3: Ja, dat was bij Funix, de meeting over de Funix Awards.
2: Over
3: het presenteren van de Funix Awards.
2: En ineens je bent of dronken of er is iets met jou. En hij pakt ineens een fles Hennessy. Hij is gewoon dronken tijdens een belangrijke meeting. En ik schrok daar zo erg van.
3: Maar daar zit een kleine storyline aan. Het was op bevrijdingsdag.
2: Ja, dus.
3: Nou, dan is ook sowieso mijn dochter jarig. Dus sowieso excuus voor een goed feestje. Maar ik was die dag vrij. Want ik had 2 optredens. Dus ik was onderweg naar die optredens. En ik presteer altijd het lekkerst als ik gewoon... in de passagierstoel zit, lekker mijn eigen remix aan het luisteren ben... en lekker in de drang zat om alvast een beetje in de olie
2: te komen. Dat kan niet tijdens een serieuze meeting met mensen van hogerop.
3: Toen dacht ik, kut, we hebben die meeting natuurlijk nog. Ja, dus dat is van mij. Wil je de beelden zien van...
2: Carnaval.
3: Moeten we dat online zetten of niet? Ja, nou, volg Norden en Web. Als veel mensen ons gaan volgen, zet ik het online.

0: hoofdpersoon gesproken, Menna.
1: Ja.
0: En als hij een soort van sorry-track zou maken,
1: dan krijgt hij 2 kaarten voor de Phonics Awards.
0: Dan krijgt hij 2 kaarten voor de Phonics Awards. Wij waren die tegengekomen op TikTok. En we hebben nog gisteren gesproken. Hij zei dat hij zijn best ging doen, de studio inging. En ik heb die tune.
1: Echt waar?
0: Ik heb hem nog niet geluisterd. Zometeen ga ik hem natuurlijk, als hij zit te luisteren, met jou als eerste luisteren.

0: kans laten geven om tickets te winnen voor de Phonics Awards. Menna, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: En toen dacht je van, laat me gewoon eventjes een diss track maken, omdat ik het zo niet mee eens ben, hè?
1: In principe, buiten dat was het content en ik ben een artiest natuurlijk.
2: Ja, maar ik vond het toch ergens was ik wel butthard, zeg maar. Ik had zoiets van, oh wow, oké. Ik wist niet dat het je zo erg pijn had gedaan.
0: Ja, dus wij hebben jou gisteren gebeld, Menna. We hebben afspraak gemaakt als jij een sorry track maakt. Ook voor die Liza en Kans, want die zitten er ook in. Dan kunnen wij jou gewoon 2 tickets geven voor de Phonics Awards. En jij bent een man van je woord, want jij zegt, bel me morgen maar gewoon. Ik ga nu de studio in en jij hebt die track naar ons gestuurd.
1: Heerlijk, man van mijn woord.
0: Wat kunnen we verwachten?
1: Van de track?
0: Ja.
1: Banger.
2: Ja, want wat was je inspiratie? Want eerst was het een beetje haat die inspiratie.
1: Oh, de inspiratie was eigenlijk mijn mensen, de mensen die van die muziek luisteren. Jullie natuurlijk ook. Ja, daarbuiten heb ik gevraagd of ik een track zou kunnen maken. Noordin zei daarop, tuurlijk.
0: Let's go.
1: Ja, uiteindelijk zag ik het bijna als een uitdaging.
0: Ja, je hebt het binnen 24 uur geflipt, want 24 uur geleden bel ik je. En je bent naar de studio gegaan. We gaan er een stuk van luisteren. Dit zou de goedmaak-track moeten zijn. En dan pak jij gewoon 2 tickets voor de Phonics Awards. Dan gaan we.

0: Yes, bro.
1: Yes, geweldig. Gelukkig, gelukkig, gelukkig.
0: Jij hebt wel een goede stijl, hoor.
2: Ja, ik
0: vond die diss track ook al wakker. Maar ja, je wil echt niet weten hoe vaak ik die heb afgespeeld hier.
2: Hoe vaak hij die afspeelt, hij heeft een echt goede tune.
1: Aan mij ligt, drap ik al morgen zelf.
2: Wauw, wauw, wauw, wauw.
0: Hey, hi, wakka, wakka. Menna, dikke shout-out naar jou. We zien je donderdag, man.
1: Yes, dank jullie wel, man.
0: Ja,
1: donderdag.
0: Zit je nou te luisteren en denk je van, hey, ik wil er eigenlijk ook gewoon bij zijn. Dan kan je geen tickets meer kopen. Jammer, joh, dat kan niet meer. Maar we hebben wel nog de Funny Shit machine die je zo op tegen spelen.
3: Met Kulas,
4: Kaya Imani,
3: Broederliefde en Joe.
2: Als je dit mist,

Ja, dit is een van je laatste kansen om tickets te pakken voor de Phonics Awards. We zijn helemaal uitverkocht, maar we gaan wel nog een keer Hit Machine met jou spelen. We gaan je muziekkennis testen en dan pak je misschien 2 tickets morgen voor de Phonics Awards in de AFAS. Wil je erbij zijn, reageer Hit Machine in de NPO Luister app. En wie weet pak je dus die 2 tickets. Hit Machine, NPO Luister app. En misschien

0: Dit spel al een paar weken en elke keer zei ik van als je de tickets nou niet hebt, dat is helemaal geen probleem, want je kan ze online ook gewoon kopen. Maar dat kan dus niet meer.
1: Nee,
0: als je dacht van ik haal ze morgen, dan ben je dus te laat. Ook als je van dacht ik haal ze vandaag, ben je ook gewoon te laat. Je kan ze gewoon alleen nog winnen tijdens Hit Machine.
1: Ja, ik vind het best wel heftig, hè? Want daardoor is die spanning ook
0: ja,
1: gewoon...
0: Ja, ik hou ervan. Ik hou ervan.
1: Gelijk extreem.
0: Ik denk gewoon van dit is waarvoor we leven, of niet, Alina?
2: Woe!
0: Hoppa, beetje spanning erop. Hoeveel ga jij er goed doen vandaag?
2: Ik denk 4.
0: Jij denkt 4. Noora, ga jij er overheen klappen of gaat Alia het spel spelen?
2: Ja, ik weet niet of ik dat ga halen, maar laat Alia het dan maar proberen.
0: Oké, Alia, jij gaat het spel spelen. Dat betekent het volgende. Heb jij een... Ik laat jou een tune horen. De volgende tune, is die nieuwer of ouder? Zo gaan we door totdat jij er minimaal 4 goed hebt. Heb je er minder dan 4 goed? Ja, dan gaan de tickets automatisch naar Noora.
2: Oké, laten we spelen.
0: Dan gaan we het spel spelen. De eerste, die krijg je cadeau van.

0: 2 goed. Ja, deze kwam uit 2023 en daardoor is hij ouder. Noora, dat betekent dat de tickets automatisch naar jou gaan.
1: Hé, hey, maar volgens mij, hè?
0: Ja?
1: Noora, gaan wij dan samen?
2: Nee.
3: Nee.
2: Niet
3: weer. Weer gewoon, hoor. Wat is dit, joh?
0: Zijn jullie vriendinnen?
1: Ja, we staan praktisch naast elkaar.
0: Nee, hoe dan? Luister, dit is gewoon al de 2e keer.
3: Ja, dit is echt raar.
0: Dat ik op deze manier genakt word zonder dat we het doorhebben. Ik vind het wel echt een applausje waard.
3: Ja, ik snap ook echt niet.
0: Dit is dedication gewoon. En jullie denken ook niet van, nee, we gaan het niet zeggen. Want dan dadelijk gaat het niet door het feest. Nou, ik vind het echt heel knap. En heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Alle 2 dan. Ja, jullie gaan allebei. Doen ze toch goed, hè?
3: Ja, ik denk goed.

Business Part 2, Tiësto en Ty Dolla Sign. Tiësto natuurlijk een van de grootste DJ's ter wereld. Maar wist je dat een van de andere bekende grootste DJ's ter wereld, Mr. Polska... Nee, sorry, Diplo, die heeft ooit een foto van een vis gekregen van Mr. Polska. Maar hoe dat zit, ja, dat vertel ik je zo meteen.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronara.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
6: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
7: Air Europa, you decide.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in twee, hè?
15: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
16: Jij bent bellig, toch?
17: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
15: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding is de behandeling van activisten van de vloot die onderweg was naar Gaza. Op videobeelden is te zien hoe opvarenden van die boot ruw worden behandeld door Israël en geknield naar het Israëlisch volkslied moeten luisteren. En ook andere Europese landen veroordelen het, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ze zeggen in verschillende bewoordingen dat ze dit onacceptabel vinden. Dat is ook de terminologie van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld de Italiaanse premier die gaat verder en monsterlijk is een kwalificatie die de Spaanse premier eraan verbindt.
0: En ook in Israël zelf is er op die video gereageerd, zoals door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken.
1: Wat wel opvalt is dat zij boos zijn op Ben-Gvir dat hij het op deze manier gedeeld heeft. Maar verontwaardiging over de arrestatie van deze opvarenden of de manier waarop ze behandeld worden, ja, die hoor je dan weer niet. Het gaat echt alleen over het beeld van Israël naar het buitenland toe. En ja, dat beeld dat heeft nog meer schade opgelopen. Dat kun je inmiddels wel vaststellen.
0: In München is een stel opgepakt voor het doorspelen van gevoelige info aan China. De twee Duitsers deden zich voor als medewerkers van een autofabrikant en zochten contact met Duitse hoogleraren in de ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Het stel maakte die hoogleraren wijs dat ze gewone burgers erover zouden vertellen, maar dat bleek uiteindelijk medewerkers van Chinese defensiebedrijven. En met het WK in aantocht is op steeds meer plekken oranje versiering te zien. En als het voetbaltoernooi straks begint en supporters in allerlei cafés gaan kijken, dan moet alles natuurlijk super veilig zijn. De brandweer waarschuwt voor brandbare feestversiering.
2: Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit geen kwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
0: En dat testje is vrij simpel te doen door buiten voorzichtig een stukje van die versiering alvast in brand te steken.
2: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed.
0: En ook waarschuwt de brandweer dat alles altijd goed bereikbaar moet blijven voor hulpdiensten. Het WK voetbal begint over iets meer dan 3 weken. Heb ik nog het weer voor u. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen eerst grijs. 'S Middags is er vaker zon bij 1 graad of 20.
3: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luister-app.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. Diplo, een wereldwijd grote DJ, daar heeft Polska dus nu een samenwerking mee. En volgens mij vroeg jij van hoe is dat dan gekomen? Hoe heb je zijn aandacht getrokken? Polska wist dat hij graag van vissen hield of viste. Dus heeft hij een vis gestuurd. Ja, ik vond het zo'n verhaal wat me altijd is bijgebleven. Wat zijn nou van die dingen? Jij interviewt heel veel artiesten uit de scene. Gewoon heel de scene eigenlijk. Ja. Wat zijn nou verhalen waarvan je denkt, ja, dat is ook zo'n mooi verhaal?
0: Nou, als ik denk mooie verhalen, die zijn er heel veel, welke ook zo grappig zijn. Ik denk dat Young Ellens bij ons de allergrappigste aflevering heeft gemaakt ooit. En Keizer staat ook in het rijtje. Maar Young Ellens die komt met verhalen dat een chick een cachet steelt uit zijn huis.
2: Wat?
0: En dat hij dan achter het adres komt, doordat hij dan stuurt van als je die truc brengt, dan leg ik een bom voor je deur.
2: Oh my god.
0: En de volgende ochtend ligt er netjes een cachetbril door de brievenbus, zeg maar, bij hem thuis weer.
2: Ja, ik vraag me dan af waarom.
1: Dat is toch geweldig verhaal. Dat is toch genieten. Ja.
2: Hoe kan het dat die artiesten zo graag en zoveel meer bij jullie vertellen dan bij andere platformen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. 100% zeker weet ik het ook niet. Maar ik denk gewoon omdat het bij ons niet echt voelt alsof je een podcast of een media item aan het opnemen bent voor PR. Maar je bent eigenlijk gewoon aan het chillen bij iemand thuis en je zit samen te takken over het leven. En wij zijn dan altijd oprecht geïnteresseerd. Dus dan ben je echt gewoon op een relaxte model aan het praten met elkaar.
2: En dan denk je ineens, wat hoor ik nu?
0: Ja, want het is zeg maar komische verhalen, die horen we ook vaak. Maar het gaat veel vaker over levensverhalen, ervaringen.
2: Okay,
0: hoe ze een grote stap hebben gemaakt in carrière. Dus die echte anekdotes van hilarische momenten, die zijn wat minder vaak. Dat heb je echt bij de grappige personen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een keer gehad dat Jermaine in de podcast was. En die liet Jaga inbellen.
1: Ja, toch uit de gevangenis. Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook zo'n goed verhaal.
0: En dan is gewoon praten over muziek. En dan aan het einde zegt Ralf, mijn co-host, tegen Jaga, sterkte hè, Jaga. En Jaga en Jermaine, Jaga begint te lachen. En Jermaine die kijkt van, wat zeg je nou? En Jaga zegt, wat? Heb je me gezegd dat ik ziek ben of zo? Ja. Super onschuldig, sterkte best omdat hij vast zit. Maar hij zegt, ik ben van beton. Ik heb geen sterkte nodig. Ik ben niet ziek.
1: Ja, maar dat, ik vind dat wel.
2: Ja, ja, gewoon hard dat kan, ja, toch?
1: En jullie zijn echt je eigen movement, Pest Aux. Inmiddels 46.000 volgers op Instagram. Ik vraag me dan af, hoe regel je eigenlijk al die artiesten? Betaal je ze? Of hoe fix je dat ze komen bij jullie?
0: Nee, dat gelukkig niet. We hoeven niemand te betalen. Eigenlijk uit goodwill. Ik denk, toen eenmaal de namen voor het eerst kwamen. Sif was de allereerste die bij ons in een podcast kwam als gast. En daarna krijg je eigenlijk mond-op-mond reclame gewoon van, het zijn toffe boys, je voelt je daar chill thuis, je kan lekker takken. Ze gaan niet zeg maar voor die gotcha moments vragen, zoals de meeste nieuwsstations zouden doen. En dan gaat het van mond op mond. Dus dan is Reverse, die vindt het dope. En die connect dan die zegt gewoon van, ja, maar je moet daar naartoe gaan. Ze doen goede dingen. Dus ga daar gewoon langs voor de gezelligheid. En dan komen ze allemaal lekker naar Brabant gereden om onze podcast op te nemen.
1: Ja, wat prachtig, leuk. Prachtig. Ja. Ja, waar staan jullie over een jaar?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. De bedoeling is eigenlijk dat we op termijn meer kunnen uitbreiden als platform. En dan gewoon meerdere gezichten eraan kunnen binden. Meerdere mediaconcepten kunnen maken. Want mijn goal voor de lange termijn is gewoon het mediacircuit in Nederland om hip-hop en de genres eromheen, dat verbreden. Gewoon dat er meer media-aandacht is voor al die artiesten. Want ik zie het liefst die artiesten allemaal vruchtbare carrières hebben waar ze van kunnen leven, ook daadwerkelijk.
2: Wat goed.
0: En in de tijd van nu is media daar heel belangrijk in. Dus op hoe meer plekken ze zichtbaar kunnen zijn,
1: wauw,
0: hoe beter.
1: Wauw, dus niet eens voor jezelf, maar echt voor een platform te bieden voor hip-hop en andere hip-hop-artiesten. Wout van Pest Aux, super tof dat je hier bent. We gaan nog niet weg, want zometeen willen we even een klein spelletje met je spelen over de genomineerde artiesten van de Phonics Awards. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
0: Oké, let's go.

0: Ja, morgen is de grote dag voor de Phonics Awards. En we gaan eens even met jou checken, Wout. Welke namen van de genomineerde artiesten jij zou noemen in een bepaalde situatie? De bedoeling is dat we snel antwoord geven. En later gaan we nog wel even dieper in op sommige artiesten.
1: Oké, dan gaan we gewoon
0: met de eerste. Avondje stappen met Kulas of met Lil Kleine?
1: Lil Kleine.
2: Welke genomineerde artiest zou je bellen om een restaurantkeuze voor je te maken?
1: Kaya Imani.
0: Van welke genomineerde artiest zou je kleding lenen?
1: Nou, heel toevallig heb ik dezelfde jacke aan als Italian Heftigman videoclip.
2: Welke genomineerde artiest zou je als een wingman of wingwoman willen?
1: Joe.
0: Dat vind ik ook wel een goeie. Met welke genomineerde artiest zou je een after willen pakken?
1: Ronnie.
2: En welke genomineerde artiest zou je bellen als je relatieproblemen hebt?
1: Jay Lauren.
0: En met welke genomineerde artiest zou je een weekendje Ibiza pakken?
1: Kleine weer.
0: Ja. Laten we dan daar even mee beginnen. Avondje stappen en Ibiza, dat doe je dan met Lil Kleine. Ja, waarom?
1: Ja, voor een feestje moet je wel sowieso bij Lil Kleine zijn, denk ik. Hij heeft een keer verteld dat hij een tafel van 25k bij Circo Loco had gekocht of zo in Ibiza. Dus als ik dat kan joinen, ja, graag. Heel graag.
2: Ja, ik vraag me dan af, waarom Jade Lauren als je relatieproblemen hebt? Volgens mij is zij toch juist anti...
1: Ja, ik denk dat zij mijzelf delusional gaat maken dat ik in mezelf geloof. Ik denk dat dat wel gaat werken. Dus eigenlijk misschien het tegenovergestelde van een goede uitkomst met die relatie. Maar ja, wel zelfvertrouwen.
2: Oké, wat hard.
1: En dat wel goed komt.
0: Ja, en kleding, hè? Heb je gezegd, ik heb hetzelfde jasje aan als Idali.
1: Ja, heel toevallig. De Heftigman videoclip. Had ik deze jas ook net. En toen keek ik in die videoclip, zag ik hem in deze mooie carjacka. Dacht ik, dat is toevallig. Dus jullie stellen de vraag, ja. Dat kwam meteen in me op.
0: Ja, en wingman, wingwoman, heb je voor Cho gekozen?
1: Ja, ik denk als er één iemand... Ja, er zijn wel een paar die hierop staan voor love songs. Maar Cho is wel echt een smooth operator, denk ik.
0: Ja, ik denk ook. Hij heeft hele gladde takkies ook, denk ik. Ja.
1: Dus ik denk als ik dan een beetje stumble, dan kan hij mijn saving grace zijn.
0: Hey, Wouter van Best Out. Super tof dat je hier bij ons was. En morgen gaan we gewoon een gezellig feestje maken.
1: Gaan we doen.

0: Iets wat ik zo'n beetje al mijn hele leven hoor. Slik geen kauwgom door, want het blijft 7 jaar lang in je maag zitten. Maar of dat zo is, ja, dat is iets wat we samen gaan onderzoeken. En vandaag krijgen we eindelijk het antwoord.
1: Vandaag de dag des oordeels. Vandaag krijgen we dus te horen, blijft het nou 7 jaar in je lichaam zitten of niet?
0: Ja, en we spreken namelijk met Anna. Zij is MDL-arts en zij weet alles over wat er nou precies in je maag terechtkomt.
1: En MDL staat voor?
0: Maag, darm, lever, arts. Je dacht even dat ik dat niet wist, hè? Hallo Anne.
2: Hallo.
0: Ja, toen jij dit weetje hoorde, wat dacht je eigenlijk toen?
2: Nou, ik moest eigenlijk wel een beetje lachen. Want ik had het zelf nog nooit gehoord.
0: Oh, ja. Ik kom denk ik uit de andere wijk. Nee, ja, het is wel apart, want ik hoor het echt vaker. Ook, dit is ook wat ik tegen mijn kinderen en zo zeg. Dus ja, ik vraag me dan af, is het iets uit, ja, weet ik veel, uit mijn omgeving?
1: Ik heb het ook wel eens gehoord, hoor.
0: Nou, Noorden en ik zijn zelf ook maar onderzoek gaan doen. Wij hebben nu zelf kauwgom ingeslikt. Weet jij wat het precies met ons lichaam gaat doen?
2: Oei, dus jullie hebben zelf net een kauwgomtje ingeslikt.
1: Een maandag heb ik onder dwang kauwgom moeten innemen. Onder het mom van onderzoek. En ik mocht het dus niet doen, Anne. Het is allemaal de schuld van WEF.
2: Oké. Nou, ik kan jullie geruststellen. Kauwgom blijft eigenlijk maar slechts een paar uur tot enkele dagen in je maag.
0: En ik maar denken dat hij er nog in zit.
1: Dus het antwoord dat het 7 jaar lang in je maag blijft, is dus gewoon ontkracht. Het is gewoon niet waar.
2: Nee, dat is niet waar. Gelukkig niet.
0: Maar is het dan niet slecht voor het menselijk lichaam? Ik bedoel, ik heb gisteren begrepen dat ik op een pak condoom loop te kauwen.
2: Nou, kauwgom is natuurlijk wel een gomachtige substantie. Dus het lichaam kan dat in principe niet volledig verteren. Maar dat betekent niet dat je maag het niet door kan laten passeren naar de rest van je maag-darmstelsel. Het kan niet afgebroken worden zoals normale voeding, maar het gaat wel gewoon vanaf je maag naar je dunne darm. Uiteindelijk in je dikke darm en uiteindelijk belandt het gewoon in de wc.
1: Ja, dus je poept het gewoon uit.
2: Het is onverteerd. Komt het in je ontlasting terecht en dan poep je het eigenlijk gewoon uit.
0: Maar zijn er ook andere dingen die het lichaam dan vasthoudt en dus niet te verteren zijn?
2: Er zijn natuurlijk dingen die als jij een batterij inslikt of iets dergelijks, dan komt dat ook. Dat gaat niet goed. Dat kan je lichaam niet verteren.
1: Daar gaan toch heel veel mensen
2: dood aan. Dus dat zou ik zeker niet doen. Ja, die halen we er ook weer uit.
1: Ja, zeker. Dat blijft gewoon dood.
2: Daar doen wij spoedmaagonderzoeken voor, om die ook weer te verwijderen.
0: Wat erg.
2: En ik zou geen hele grote hoeveelheden kauwgom gaan eten. Want ja, dat wordt gewoon een bal in je maag. Maar een kauwgompje, dat komt gewoon in de pot terecht.
0: Ik moet het echt nogmaals horen. Anne, blijft kauwgom 7 jaar lang in je maag zitten?
2: Nee, kauwgom blijft geen 7 jaar in je maag zitten.
0: I was today years old, guys. Oh my god. Nou, Anne, dankjewel voor je uitleg. En volgende week weer een nieuw weetje.
2: Yes. Nou, heel veel succes met de uitzending verder.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Onyx@spin.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Kei Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/keitornada.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: It's complicated met Jay en Mark.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
4: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
3: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
5: Samen jezelf kunnen zijn. Morgen 10:00, VPRO NPO 3, Tina in Sekspieren.
4: Uit onze bubbels breken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
0: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt nog één dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
4: Check funnix.nl
3: of de NPO Luisterapp.
4: Naomi.
5: Oh my god, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Partigiaal.

0: hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij
1: De Blok.
0: De show met verhalen uit jouw stad. Vanavond komt er weer een hele leuke lokale artiest langs. Maar eerst even dit. Na al die tijd, na maanden ernaar uit te kijken, is het bijna zover. Morgen zijn de FunX Awards in AFAS in Amsterdam. Nou, heb je nog geen kaartje? Blijf dan vooral luisteren, want deze show geef ik ze nog weg. Want trust me, jij wil daarbij zijn. Het is helemaal uitverkocht namelijk. Nou, en je wil daar zijn om de shows te zien van artiesten zoals Joe en Broederliefde, maar ook gewoon om de FunX vibes te voelen, want gezellig, dat wordt het sowieso. Maar ook omdat jij als een van de eerste wil weten wie er met de awards naar huis gaan. Ja, super spannend. Je kan nog steeds stemmen op jouw favoriete artiesten voor verschillende categorieën. Bijvoorbeeld, voor Artist of the Year Female gaat hij naar Jade Lauren, Zoe Tauran, Latifah, Delaysa of Kaya Imani. Jij bepaalt mee. En zo hebben we nog veel meer categorieën en een lijst aan artiesten, albums, tunes, noem het maar op. Ik ben heel erg benieuwd. Wie vind jij dat er morgen echt een prijs moet winnen? Wie moet hem winnen? Laat het me weten in de NPO Luisterapp.

0: Adam Portstreef, Kanye Music, Orso en Mal.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, morgen zijn de Funix Awards. Can't wait. Natuurlijk een heel leuk moment dat je lekker kan dansen, lekker kan vieren, lekker de Funix vibe kan voelen. Maar het is ook een moment waarop mensen hun awards winnen. Je kan nog steeds stemmen, dat doe je gewoon bij funix.nl. En ik vroeg net aan jou, wie vind jij dat er morgen echt een prijs moet winnen bij de Funix Awards? Je kon me laten weten in de NPO Luisterapp. Sarah deed dat, zij zei namelijk, ik hoop zo erg dat Nysa Best Content Creator wint. Zij is heel grappig. Ja, snap ik. Ik vind haar ook heel grappig. En Roy die heeft een vraag. Die zegt, waarom is Ronnie Flex niet genomineerd voor Best Male Artist? Hij had die sowieso moeten winnen. Ja, klopt. Ronnie is inderdaad niet genomineerd. Maar to be honest, dat ligt dus aan onder andere jou. Want jullie, jij, de luisteraars, hebben bepaald wie er genomineerd werd. Maar Ronnie is wel genomineerd voor Best Singer. Dus je kan op hem stemmen daar als je dat wil. Stefan die zegt, eerlijk, het boeit me niet wie wint. Ik kom gewoon om te dansen. Dat kan ook. En Noora zegt, ik wil dat Joe wint. Leuk. PS, kan ik nog kaartjes winnen? Nou, Noora, wat leuk dat je het vraagt. Ja, de kaartjes zijn inderdaad helemaal uitverkocht. De AFAS zit stampensvol. Maar jij kan nog steeds een kaartje winnen hier bij mij aan de blok. Dus blijf luisteren, want op een gegeven moment speel ik weer Hitmachine. En wie weet, win jij wel die kaartjes en ben je er morgen bij de Funix Awards 2026.

0: te staan.
1: Niet jij die strafstories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Awards staat.

0: breaking news.
1: Your city update.
2: Waar schaam jij je voor? Ja, iedereen schaamt zich wel ergens voor. Mensen die zeggen dat ze 0,0 schaamte kennen, ja, die liegen sowieso. Ja, het is nogal wat om te zeggen waar je je voor schaamt. Rijmond vroeg het aan mensen op straat. En deze mannen die waren echt behoorlijk eerlijk. Luister even mee.
3: Waar schaam je je voor?
4: Vroeger, ik zat op die balie toch. Ja, maar ik zeg je eerlijk, als ik met een meid ben of zo en ik doe mijn pata uit, ik doe mijn sokken uit of zo, die vervelende kromme teen van me gewoon. Ik zeg je heel eerlijk. Dat is een moeilijke situatie.
5: I'm ashamed of my shame. When I have to speak in public, I feel really ashamed of myself. So I'm thinking, oh, I'm saying something stupid in this situation. I've done some therapy. That was a way to analyze it and deal with it.
6: Dat ik in de auto me soms wel eens een beetje uit mijn slof schiet.
7: Wat zeg je dan?
6: Godverdomme, wat is dit nou, weet je wel? Rij eens even door, man. Dus ik ben er zeker niet trots op, weet je. Het is dat je het zegt, dan durf ik wel te zeggen, maar...
8: Ik hou niet ervan als je ruzie krijgt met iemand. Daar schaam ik me een beetje voor, dat weet ik wel 100%. Beter kan je soms gewoon weglopen, geloof me, dan ben je man. Of, laat me zeggen, ook als je vrouw bent, dat is wel wat meer beter voor volwassenen.
9: De oefeningen die ik wil doen, die niet lukken.
10: Ja, ik doe het wel het openbaar, dus ik probeer dat wel te overwinnen en dat eigenlijk te negeren.
11: We komen uit Rotterdam, aan deze kant schamen we ons helemaal nergens voor. Bro, kom uit je schuld en just be yourself, bro. Ga een van deze mensen wat voor je doen. Nee toch, pa. Je moet het zelf doen, man, paatje.
0: Phoenix on the block.
12: Rotterdam.

Ja, hier aan de Blok zetten we graag lokaal talent in de spotlight als Artist of the Week of Artist of the Month. Maar wat gebeurt daarna met deze artiesten? Nou, dat willen we natuurlijk ook weten. En de gast die nu bij mij in de studio zit, werd Artist of the Week, maar kwam toen niet bij ons langs in de studio. Ja, dat is een beetje gek. Je hoort zometeen hoe het zat. Maar eerst Vals Bezig en Soundflow. Dit is Ding.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Hayai Sushi.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
3: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
4: Samen jezelf kunnen zijn. Morgen 10 uur, VPRO NPO 3, Tina in Sekspieren.
3: Uit onze bubbels breken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
1: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
0: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check Funnix.nl
2: of de NPO-luisterapp.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de belokte. Dit is Jonna Fraser en Lil Kleine met Don Julio Daddy.

0: Een half jaar geleden verkoos ze haar als Artist of the Week. Ja, toen kon ze helaas niet langskomen. En nu zit ze bij mij in de studio en we gaan het hebben over wat er toen gebeurde, maar vooral waar ze nu mee bezig is. Ik heb het over de Haagse Aisha. Hey, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat Hallo. Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook heel leuk.
0: Ja, heel leuk. Hey, ik zei je net al, een half jaar geleden werd je hier Anne Blak verkozen tot Artist of the Week. Hoe was dat toen voor jou?
1: Dat vond ik heel leuk. Ja, dat voelde voor mij echt eventjes als een bevestiging van oké, ja, ik doe het goed, het gaat goed. En ja, als een soort prijs of zo die je dan wint.
0: Ja.
1: Ja, dat is het ook. Maar bedoel, dat vind je niet altijd in het werk wat ik doe. Vaak is het toch wel een beetje eenzaam en heb je geen idee of je het goed doet. Dus dan voelt het, ja, dat voelde voor mij heel fijn.
0: Een beetje erkenning is ook wel fijn dus eigenlijk.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Kan ik me voorstellen. Maar toen kon je helaas niet langskomen.
1: Klopt.
0: En daar had je een goede, maar ook wel vervelende reden voor. Vertel.
1: Ja, ik had heel erg last van stemproblemen. Dat heb ik nog steeds. Wel veel minder gelukkig. Maar het was toen dusdanig dat ik gewoon amper kon praten. En dat het ook mentaal best wel zijn tol eiste. Omdat het gewoon veel effect had op mijn dagelijks leven.
0: En hoe dan? Had het effect op je dagelijks leven?
1: Ja, heel erg onzeker werd ik ervan. Omdat het mijn stem is voor een heel groot gedeelte hetgene wat ik nodig heb voor mijn werk.
0: Ja.
1: Dus ik liep daar elke dag tegenaan. En op die dag was het heel ernstig. Dus dat vond ik heel spannend.
0: En nu gaat het beter, zeg je?
1: Het gaat nu beter, gelukkig. Ja, met veel logopedie.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik heb gevolgd, gaat het veel beter.
0: Oh, ja. Fijn. Ja, we zijn inmiddels ook een half jaar verder. Jij hebt niet stilgestaan, want overmorgen release je een nieuwe tune genaamd Rustig Aan. Waar gaat die over?
1: Klopt, ja, dat gaat voor mij heel erg over een stuk bewustwording van waar je gelukkig van wordt. En dat je dus niet altijd in de versnelling hoeft te staan om maar je geluk te vinden. Soms heb ik het gevoel dat juist mijn doelen achterna jagen het betekent dat ik ooit me gelukkig ga voelen. Maar ik word me steeds meer bewust van het feit dat ik veel gelukkiger word van soms even stilstaan. En ja, me bewust zijn van de momenten die ik op dat moment beleef. Dat ik daar ook echt ben. In plaats van dat ik al bezig ben met, ja, maar morgen moet ik dit. En ja, ik denk dat we dat allemaal herkennen.
0: Ja.
1: Daar gaat het nummer over.
0: Is het ook een boodschap die je graag aan mensen mee wil geven?
1: Ja. Ja, toch wel. Ik geef ook zangles en dan heb ik best wel vaak gesprekken met mensen over, ja, dat ze niet gelukkig zijn mentaal. En dat zet me ook aan het denken van, oh, wat heftig eigenlijk dat er zoveel mensen zijn die zich niet goed voelen. En als je dan doorvraagt, zie ik vaak dat het heel erg daarmee te maken heeft. Het gevoel dat je alleen maar moet presteren.
0: Ja, ja, snap ik. Hey, en als we dan niet al te ver in de toekomst gaan kijken, maar gewoon naar aankomend jaar.
1: Ja.
0: Waar word jij gelukkig van? Wat zou jij graag willen bereiken in een jaar?
1: Ik denk dat ik het, als ik niet denk aan optredens, want dat is wat ik het allerleukste vind,
0: ja,
1: dan zou ik zeggen dat ik het heel belangrijk vind om een sound heel duidelijk neer te zetten. Dus dat mensen geen vragen meer hebben als ze het hebben over wat mijn genre is, of hoe ik klink, hoe mijn muziek klinkt.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik ook als artiest duidelijker maak waar ik voor sta, wie ik ben, wat ik te vertellen heb. Omdat dat juist iets is waarvan ik denk dat het heel krachtig is en heel belangrijk is om, ja, meer die band te krijgen met mijn luisteraars. En als we het hebben over optredens, dan wil ik, maar dat is echt dromen, wil ik het liefst een klein toertje doen, een kleine clubtour met, ja, de mensen die mijn muziek waarderen.
0: Ja. Prachtig. Nou, gaan we allemaal doen, toch?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, zeker. Hey, lieve Aisha, dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Zeker. En 22 mei, dat is overmorgen, komt Rustig Aan eraan. Ja.
1: Ja,
0: maar we hebben nu al de eer om nu al te mogen draaien. En je mag hem zelf gaan aankondigen.
1: Vind ik heel leuk. Het volgende nummer wat je hoort, dat is mijn volgende single die vrijdag uitkomt. En hij heet Rustig Aan.

0: Breaking news.
1: Your city update.
2: Ik weet echt vrij weinig van voetbal. Ja, echt als slijmen dood. Ik heb eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Nou, wat ik wel er heel erg leuk aan vind, is dat mensen op een vreedzame manier zo kunnen genieten van het spel. Echt van die gezellige fans die helemaal gelukkig worden ervan. En die dan aan het einde van het seizoen terugblikken. Nou, RTV Utrecht deed... RTV Utrecht deed dat. En laten we even kijken hoe de fans van FC Utrecht terugkeken op seizoen 25-26. De tering.
3: Ik vond het wel een aardig goed seizoen op zich. Prima seizoen. Jammer dat we niet de beker gewonnen hebben, maar nu play-offs en dan moeten we gewoon zorgen dat we gaan winnen.
4: Ja, ups en downs. Echt schitterend voetbal met hartstikke lelijk voetbal. Maar uiteindelijk eindigen we altijd bij de play-offs. Dus een normaal seizoen wat mij betreft.
5: Ja, ik ben eigenlijk voor Goat Eagles. Ja, ik weet wel toevallig dat het Ron Jans laatste seizoen is, dat hij met pensioen gaat. Dus shout-out Ron Jans als je kijkt.
6: Ja. Maar wat vind je leuk aan Ron Jans?
5: De Ron Jans dans.
6: Ja. En wie sprong er voor jou uit dan?
3: Ja, als verdediger zie je... Ja, Barkas heeft natuurlijk wel echt goede reddingen gemaakt ook afgelopen seizoen. Dus ja, Barkas was wel eens een uitblinker ook voor mij. Ja. El Konewani. En ik vond Dylan ook echt wel een goed seizoen hebben gedaan.
4: Ja, nee. Stepanov en Alarcon hebben toen ze bij ons binnenkwamen een heel groot verschil gemaakt. Dus ik denk dat heel veel fans die namen ook gewoon gaan noemen.
7: Phoenix on the block. Utrecht.

0: Felix.
1: Kat Neuf, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
2: Your city, your

is het zover. De Phoenix Awards in AFAS Live Amsterdam. Daar gaat het gebeuren. En de line-up is echt aan. Denk aan Cho, Kaye Imani, Kulas, Broederliefde. En er zijn nog wat verrassingen. Ja, de kaartjes die zijn hartstikke weg. Het is uitverkocht. Maar wil je er alsnog bij zijn, dan vanavond voor de laatste keer hier aan de blok krijg je ze helemaal gratis van mij. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Dus, ben jij een echte Phoenix muziekkenner? Stuur Hitmachine in de NPO Luister-app en maak kans op kaarten voor de Phoenix Awards 2026.

0: Het spel waarbij het draait om jouw muziekkennis, je hoort een tune en de vraag is simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door totdat jij af bent. Ja, vandaag heb ik Gino aan de lijn en ik had eigenlijk ook iemand anders aan de lijn, maar die heeft opgehangen. Dus, hi Gino.
1: Hi, hi.
0: Ja, dus die Amstel heeft gewoon opgehangen.
1: Wat betekent dat voor mij?
0: Nou, kijk, ik wil het gewoon een beetje spannend houden, snap je? Dus laten we zeggen, als je er 3 goed hebt, dan krijg je die kaart van mij.
1: Oké, is goed, deal.
0: Dat is best redelijk van mij.
1: Ja, dat is best redelijk.
0: Oké, nou, snap je het spel?
1: Ja hoor.
0: Oké, is goed.

Dan gaan we beginnen. Dit is jouw begintune. Ronnie Flex en Mr. Polska met Niemand komt uit 2015. Dus dan gaan we nu echt beginnen. En de vraag is de volgende tune nieuwer of ouder dan die ervoor? Let's go!

0: Hoe vaak heb je het geprobeerd om hier aan mee te doen?
1: Dit jaar één keer, maar ik had eerder had ik wel meegedaan. Had ik goed gedaan. Maar vorige keer dat ik had gedaan, was ik lelijk doodgegaan. Ik had Kenny B nieuw gezegd dan een tune van Boef.
0: Oh shit. Maar nu is het gewoon gelukt.
1: Ja,
0: hey,
1: gelukkig
0: wie
1: wel.
0: Wie ga je morgen meenemen?
1: Aan mijn vriendin.
0: Oh, wat leuk. Nou, heel erg veel plezier en dan zie ik jullie morgen.
1: Heel erg bedankt. Kom goed. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Ben je op zoek naar de heet

sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
5: Zit in een vis, hè?

0: credit@funix.nl.
1: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
2: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
1: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
3: Samen jezelf kunnen zijn. Morgen 10 uur, VPRO en PO3, Tina in Sekspieren.
2: Uit onze bubbel spreken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel elementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check funnix.nl
2: of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Wat gezellig. Dit is Ira Star met Where Do We Go?

0: gezellig. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. En normaal gesproken zit ik in de studio met mijn producer Sanne. Sanne is er niet. Dus nu is de reporter Bradley aanwezig.
1: Hey! Hallo!
0: Nou, heel leuk. Bradley werkt nog niet zo lang als vaste reporter hier. Dus ik dacht, weet je wat, ik wil hem wat beter leren kennen. En jij als trouwe Funix-luisteraar, onderdeel van de Funix-fam, jij wil ook gewoon Bradley leren kennen. Dus ik ging even naar zijn Instagram en toen zag ik daar staan Fashion Creative. Bradley, wat is dat?
1: Ja, het is gewoon een mooi woord voor ik maak fashion TikToks.
0: Of, leuk!
1: Ja, ik maak gewoon video's over fashion.
0: Want vind jij dat jij een fashion papi bent?
1: Ja, wel meer dan een fashion papi.
0: Oh my god! Oké, I love. Kijk, ik ben niet iemand die heel veel weet van fashion. Zeg maar, ik vind niet per se dat ik er slecht uitzie. Dat zeg ik ook weer niet. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon niet heel erg op de hoogte van de trends. Ik heb er niet heel veel verstand van, laat ik het zo zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er zijn een aantal vragen die ik heb. En ik hoop dat jij me erbij kan helpen. Ik ben meer gewoon benieuwd of jij bepaalde dingen hard vindt of niet.
1: Oké, let's go.
0: Oké, de eerste is George.
1: Hard.
0: Oké, kan je even uitleggen wat het is?
1: Jort is gewoon een korte jeans. Dus het naam staat ook een short jeans.
0: Maar is het altijd met een joggingbroek stof?
1: Ja, daarom is het ook de jogger, jort.
0: Oh ja, hard zeg je. Oké, volgende. Brillen met gekleurde glazen.
1: Oeh, ja, ik moet echt het montuur zien, maar ik denk het wel. Ja, ik vind het wel.
0: Je ziet toch heel veel, zeker bij de Koningsdag, zag je heel veel meiden met die grote...
1: Ik bedoel die hardloopbrillen.
0: Met die oranje. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee. Gewoon zeg dat je glazen oranje zijn?
0: Ja, glazen en dan bijvoorbeeld zwart.
1: Oh ja, dat heb ik ook soms in mijn fit.
0: Oh ja,
1: hard.
0: Dus dat vind je hard.
1: Ja.
0: Oké. Luister, ik had het van tevoren al geschreven voordat ik wist wat je aan had vandaag, ik zweer.
1: Wat heb ik aan voor de luisteraars?
0: Schoenen waarin je tenen ziet.
1: Major tabbies. Super hard because I'm the goat and goats have two toes.
0: Ik vind dat, ik zeg je eerlijk, ik vind het tantoe raar. En ik zie jou vandaag
1: weer
0: lopen.
1: Heb je mijn sokken gezien?
0: Nee. Maar hoe zitten jouw tenen in die schoenen?
1: Mijn sokken hebben ook tenen.
0: Waar zit dat lekker?
1: Dat zit, kijk, weet je hoe ik het altijd vergelijk?
0: Nou.
1: Draag je handschoenen of wanten?
0: Ik lijk gewoon kou, zeg ik heel eerlijk.
1: Nee, nu die...
0: Handschoenen. Ja.
1: Ik draag dus handschoenen voor mijn voet. Ik, zeg maar, jouw schoen is een wand. Maar ik draag gewoon handschoenen voor mijn... Snap je wat ik zeg?
0: Ik snap hem.
1: Ja.
0: Oké, nice. Volgende, van die capri broeken.
1: Ja, voor vrouwen dan, hè?
0: Ja.
1: Super sexy.
0: Nice, met een mooie hakker onder.
1: Ja, met een kitten heel, dat is wat nu werkt.
0: Oh, oké. En de allerlaatste, van die polka dots.
1: Ook. Een polka dot top met een capri en kitten heels en dan een hoge bun. Mm.
0: Oh my god, oké, dit is hoe ik morgen naar de Funix Awards ga. Oké, maar Bradley, wat vind jij dan lelijk?
1: Voorheen vond ik skinny jeans dus heel lelijk.
0: Ja.
1: Maar al echt 6 maanden zit skinny jeans in mijn hoofd. Dus ik hoop dat het weer terugkomt.
0: Zeg je nou dat je hoopt dat skinny jeans terugkomen?
1: Ik zeg het nu op radio. Ik denk dat skinny jeans terugkomen. Is het niet dit jaar, is het volgend jaar. Maar we gaan sowieso weer terug naar strakke broeken. Ik weet het, ik voel het.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Ik heb er nog een paar ook, want ja.
1: Ik heb ze ook allemaal nog. Want je gaat geen jeans opeens weggooien, maar...
0: Facts.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, als dit gebeurt, dan heb je het hier gehoord on the block van Bradley. Dus dan weet je dat.

0: NASA en Distinct door je speakers.
1: On the Block met Naomi.
0: Maandag was onze reporter Bradley bij iets heel belangrijks, namelijk een burgerberaad in Rotterdam-Zuid. Luister maar even mee.
2: In het begin had ik ook zoiets van, ja, wat gaan we doen? En op een gegeven moment was ik een half uur later mijn hele levensverhaal aan het vertellen.
0: Ja, zometeen hoor je meer, maar eerst Bruno Mars met 24K.

0: met Bradley.
1: Een burgerberaad, dat is een groep van 130 bewoners van Rotterdam-Zuid in dit geval, die zich met elkaar hebben gebogen over één specifiek vraagstuk. En dat is in dit geval, hoe kunnen we samen zorgen dat meer bewoners van Rotterdam-Zuid werk hebben waar ze van kunnen rondkomen.
2: Stel je voor, je maakt je zorgen over je wijk en je wilt dat er iets verandert. Maar wat kun je er dan aan doen? Nou, het burgerberaad geeft jou dus de kans om samen met je buren en de gemeente in gesprek te gaan. En deze keer ging het over financiële stabiliteit. Ik was maandagochtend dus bij het burgerberaad en sprak daar met wethouder Bernard en twee deelnemers.
1: We proberen in Rotterdam en helemaal op Rotterdam-Zuid al heel lang om te zorgen dat minder mensen afhankelijk hoeven zijn van een uitkering en gewoon zelf werk hebben waar ze van kunnen rondkomen. En we doen daar ontzettend veel voor, maar we zien dat het een beetje is gestagneerd. Dus we hebben heel veel jaren gehad waarin dat aantal mensen in de uitkering ook echt afnam. En de laatste anderhalf, twee jaar zien we dat die daling daar een beetje begint uit te raken en zijn we echt op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven.
2: Hoe voelt het om de kans te krijgen om mee te denken over je eigen buurt?
3: Heel prettig. Dat is een van de meest, in ieder geval motiverende ervaringen die ik heb gehad. Er zijn 1500 brieven verstuurd en 487 mensen hebben zich aangemeld. En ik ben een van de 130. Dus ik hoop eigenlijk niet die brief weer te ontvangen, zodat je meer andere mensen hun meningen ook hoort. Als ik die brief ontvang, dan denk ik dat ik zeker weer mee ga proberen te doen.
4: Het voelt gewoon goed aan dat je gewoon mee kunt denken, mee kunt bepalen, mee kunt adviseren over wat er gaat gebeuren op Rotterdam-Zuid. Dus eigenlijk is het ons helpt ons.
2: Denk je dat dit de beste manier is om het contact te faciliteren tussen Rotterdam en de burgers?
1: Nou, ik denk wel dat dit... Kijk, je moet altijd verschillende manieren doen, verschillende dingen doen, maar ik denk wel dat dit echt een heel goede toevoeging is. Ook als je de deelnemers over hoort praten, wat het voor ze, hoe ze het hebben ervaren, wat het voor ze heeft betekend. Een deelnemer die zei net op een hele mooie manier van ik heb me voor het eerst nu echt democraat gevoeld. Nou, ik heb, ja, dat is heel gaaf, weet je. En als we dat gevoel nog bij veel meer mensen terug kunnen brengen, dan doen we volgens mij iets goeds.
3: Ik denk dat dit de meest menselijke manier is.
4: Dit is het meest verbindende manier, heb ik meegemaakt in ieder geval. Want wat hij dus ook net zegt, dat je 130 mensen in één ruimte. In het begin had ik ook zoiets van, ja, wat gaan we doen? En op een gegeven moment was ik een half uur later mijn hele levensverhaal aan het vertellen. En
2: hebben jullie ook het idee dat er ook echt gehoor wordt gegeven aan de ideeën en de adviezen die jullie geven?
4: Ja, dat wel. Alleen...
2: Hoor een maar.
4: Ja, dat is een maar. Er zijn natuurlijk dingen zoals wat er ook net is benoemd. Tijd is nodig, geld is nodig, middelen zijn nodig. Dus we moeten gewoon met z'n allen weer gaan kijken hoe we dat allemaal in werking kunnen zetten. Of wat we allemaal in werking kunnen zetten.

0: Go Mama van Dior.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block hier bij Phonics, de zender met de beste muziek. Dus ik hoop dat je aan het viben bent, waar je ook bent, op werk, thuis, in de auto. En als je nu denkt van, ja, maar Naomi, ik wil zo graag die ene pokoe horen, dan is dit nu jouw moment. Dus laat het me weten in de NPO Luister-app welke tune jij nu horen wil. En je weet het, een appje is leuk, maar een spraakmemo geef ik altijd voorrang. Dus let me know in de NPO Luister-app en wie weet draai ik zometeen jou aangevraagde tune.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, we zitten nog steeds midden in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Phanix gedraaid wordt. Je kan mij elke avond weer een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond deed Didi dat. Die zegt namelijk, zou je Not Like Us bij Kendrick Lamar af kunnen spelen? Maar net

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix kanalen.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
5: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
6: Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ketornada.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
3: Check Funnix.nl
2: of de NPO luisterapp.
3: Naomi.
4: Jade Lauren aan de blok, dit is Wacht Niet.

0: Oma Leder, je speakers hier on the block. Dit was Waste.
1: On the block met Naomi.
0: Ja, en het is weer tijd voor Is It Lit of Is Het Shit? En vandaag met Tommy uit Amsterdam. Die zegt namelijk: yo Naomi, ik zit echt met iets. Ik ben nu een tijdje aan het daten met een meid. We hebben het bed al een aantal keer gedeeld en dat gaat goed. Maar gisteren vroeg ze me opeens hoe het zat met mijn haargroei. Ze vond het raar dat ik overal bijna kaal ben. Toen ik haar vertelde dat ik mijn benen, buik, rug, oksels en schaamstreek laat laseren, moest ze keihard lachen. Ik ben gewoon gewend dat te doen, maar nu denk ik, is het raar of niet mannelijk of zo? Ik vraag me daarom af, is het lit of is het shit om als man, je hele lichaam te laten laseren? Ik ga stuk. Weet je, ik vind waar het ook om gaat, de keuze die jij maakt over je eigen lichaam, jij bent de enige die daarover bepaalt. Het is jouw lichaam, het is jouw keuzes. Dus ook als het gaat om haargroei. Maar ik ga je eerlijk zeggen, ik vind het wel een beetje raar, man, dat je gewoon laat laseren. Weet je hoe duur het is om te laseren? Ik weet dit, want ik heb ooit namelijk mijn kut gelaserd. Doe ik nu niet meer. Het is super, super, super duur. En dan je hele lichaam. En dan vraag ik me af waarom. Waarom wil je zo smooth zijn als een babytje? I don't get it. Dus als ik moet kiezen, dan vind ik het shit. Maar ik ben benieuwd, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister app. Is het lit of is het shit om als man je hele lichaam te laseren?

0: Dave van Central Scenery Speakers met Sprinter.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, we zijn nog steeds bezig met is het lid of is het? Shit, en vandaag met Tommy uit Amsterdam. Hij vraagt zich namelijk af, is het lid of is het shit om als man je hele lichaam te laseren? Want dat doet hij dus zelf en hij werd daarvoor gejudged door zijn vriendin. En terecht, want ik vind dat heel vreemd en hartstikke shit. Nou, jij kon me laten weten wat jij ervan vindt in de NPO Luister app. Olaf deed dat, die zei namelijk, als je heel behaard bent en het zit helemaal in de weg, trim een beetje. Maar helemaal laseren is wel weird, man. Ja, en Lola die vindt het. Shit, zij zegt namelijk, waarom ben je meer bezig met je uiterlijk dan ik? En Shandrick zegt, een man zonder haar is net als een zandbak zonder zand. Werkt niet. Ben je het hiermee eens?
2: Ik hoor Shandrick wel.
0: Ja?
2: Ik vind haar wel mannelijk.
0: Ja, dus toch?
2: Bij een vrouw. Ja, vrouwen mogen doen wat ze willen, dat voorop.
0: Ja, maar, jij moet uitkijken wat je nu gaat zeggen, Bradley. Ja, ja, ja.
2: Maar als ik hem zou zien. Stel je voor, mijn Mattie heeft geen beenhaar en hij doet het gewoon bewust. Zou ik wel tegen hem zeggen, waarom zou je dat doen?
0: Ja.
2: Waarom? Ben je een wielrenner? Nee, dan moet je haar op je benen hebben.
0: Ja, want waar ben je bang voor inderdaad?
2: Precies.
0: Maar snap jij het wel dat iemand zich misschien ongemakkelijk kan voelen bij haar of te veel haar?
2: Nee. Ik was even aan het denken, maar nee. Ja, bij een vrouw kan ik het snappen.
0: Ja.
2: Maar ik heb nog nooit gehoord. Ik heb juist. Mannen verliezen juist haar, toch? Daarom gaan we allemaal naar Turkije.
0: Ja, op je
2: dus
0: hoofd. Ja,
2: Tommy
0: ja.
2: gaat nu juist naar.
0: Ja.
2: De laserkliniek om het weg te halen.
0: Ja.
2: Doe me what's up, man.
0: Maar ik moet wel zeggen, wat je net zei, bij vrouwen is wel anders. Dat heeft natuurlijk wel te maken met schoonheidsidealen. Die vind ik ergens ook wel stom. Dus ik merk dat ik ook wel zo nadenk.
2: Ja, vrouwen moeten soort van.
0: Ja, zeg maar. Ja. Het is niet alsof er een pistool op mijn hoofd gezet wordt. Maar ik had vroeger wel altijd zoiets van, oh, ik wil wel mijn benen scheren, want. Terwijl als ik een jongen was, had ik dat niet gehad of zo.
2: Nee.
0: Toch?
2: Nee, ik hoor het.
0: Dus eigenlijk is het gewoon heel erg zwaar voor ons. Dat is wat ik wilde zeggen.
2: Ja, jullie hebben het altijd zwaar.
0: Maar ja, ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn. De NPO Luister app, Bradley en ik. Dat het gewoon hartstikke shit is om als man je hele lichaam te laseren. Doe wat je wil, maar het is wel fucking raar, Tom. Ik zeg je eerlijk.

Twee weken geleden kreeg onze Artist of the Month Essay uit Amsterdam de challenge om een cover te maken van een track uit de X-Charts. Nou, en hij koos voor de tune Als Jij Het Weet van Kai Imani. En reporter Camille ging langs om te checken hoe het met die challenge gaat. Luister maar even mee.

0: Jesse, nice dat ik even bij je kan komen inchecken. Jij hebt van ons de challenge gekregen om een cover te maken van een track uit de X-chart. Welke track is het geworden?
1: Ik heb voor Kaya Imani, Als jij het weet, gekozen.
0: En waarom dacht je, ik ga die track doen?
1: Omdat ik eigenlijk een nummer wou maken wat nog niet afro was. Ik zie direct iets wat ik zelf ook heb ervaren, maar dan kan ik het in mijn eigen woorden brengen. En daar is man perspectief. Dus ik heb even voor iets anders gekozen. Dus als eerste gaan we de beat luisteren die Fano heeft gemaakt. We beginnen direct met de shaker ook. Beetje die afro house-ish sound meteen. Ja man, hier kan ik zeker wat mee. Ik heb ten eerste de songtekst naar het Engels gebracht. De beat is eigenlijk helemaal anders. Maar ik heb wel elementen erin toegevoegd dat je kan horen dat het nog steeds Kaya Imani is. Ik denk dat ik ga beginnen met de hoek, zodat ik al een goede basis heb. En daarna dingen eromheen gaan bouwen. Dus laten we beginnen. Girl, let me know if you know you know. Girl, let me know if you know you know. Oké, even kijken of dit een goede take is. Girl, let me know if you know you know. Girl, let me know if you know you know. Zoals je hoort praat ik dus eigenlijk gewoon vloeiend Nederlands. Ik ben hier opgegroeid, geboren en getogen. Maar ik hou ervan om mijn nummers in het Engels te maken of Pidgin, Nigeriaans Engels. Je hebt heel veel dialecten. Mijn dialect is Edo. Zelfs als wat Rema praat, Charlie Poppy. Dus er zijn wel mensen die nu groot worden met mijn dialect. En Pidgin is een gecombineerde Engelse, gebroken Engelse taal die iedere stam in Nigeria praat, waardoor iedereen het kan begrijpen. Ik heb in het begin geprobeerd om het te mixen, maar mensen uit Nigeria zeiden van maak nummers voor ons. Dus toen dacht ik van ja, ik maak nummers voor hun dan. Dat is mijn sound nu. Nu ga ik even leren. Kijken of ik wat leuke harmonieën kan verzinnen. Zodat het net iets voller klinkt. Dus een paar hoge en een paar

0: Het klinkt echt al heel nice. Ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk in het geheel gaat klinken. Dat horen we allemaal volgende week donderdag, de 28e. En heb jij nog iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen of waar ze jou verder kunnen checken?
1: Yes, dankjewel. 28e moet je sowieso checken. Je kan me ook checken op Insta, TikTok, ESEH. En er komt over een paar weken wat top.

0: Tommy.
1: Ja, dat was hem weer.
2: De Blok.
1: Op de woensdagavond. En normaal zeg ik altijd tot morgen. Maar morgen zijn we in de AFAS voor de FunX Awards. Kan je er nou niet bij zijn? Geen zorgen, want we zenden alles live uit. Zodat je helemaal op de hoogte bent. En voor nu laat ik je natuurlijk niet alleen achter. Nee, want FunX Vibes staat voor je klaar. Check je snel. Unlead it.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Tornada.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog 1 dag om te stemmen op je favoriete artiesten voor de Funnix Awards.
2: Check funnix.nl
1: of de NPO Luister.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 21 uur.
2: Tot de uitreiking van de Funix Awards.
1: Kijk en luister mee via funix.nl/awards.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Het komt goed.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 20 uur.
2: Tot de uitreiking van de Phoenix Awards.
1: Kijk en luister mee via phoenix.nl/awards.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 19 uur.
2: Tot de uitreiking van de Funix Awards.
1: Kijk en luister mee via funix.nl/awards.